0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een taalbarrière was misschien de oorzaak dat een zwangere vrouw in een AZC in Zeist tegen de grond werd gewerkt door de politie vorige maand. Ze spreekt geen Nederlands en dus begreep de agent haar niet toen ze een vraag stelde, zegt ze bij Al Jazeera. De vrouw wilde alleen weten of ze met haar man mee kon omdat ze hoogzwanger was. Iran heeft geprobeerd Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te bombarderen. Dat is mislukt omdat raketten werden onderschept of onderweg braken. De aanval was een vergelding omdat Amerika een Iraanse communicatietoren had aangevallen. Amerika bevestigt die aanval, die een vergelding was voor mislukte Iraanse aanvallen op Kuwait en Bahrein. Een man heeft gisteravond meerdere schoten gelost in een huis in Capelle aan den IJssel, vlakbij Rotterdam. De politie kreeg een melding van buurtbewoners en ging er met een politiehond op af om de man aan te houden. Dat is gelukt, maar hij raakte daarbij wel gewond. De man bleek te schieten met een alarmpistool. En voordat de eerste wedstrijd op het WK voetbal in Amerika begint, krijgt David Beckham een ster in Hollywood op de Walk of Fame. Hij zou ervoor gezorgd hebben dat voetbal ook in Amerika populair werd. Beckham speelde ooit nog voor LA Galaxy en is nu mede-eigenaar van Inter Miami FC. Daar speelt ook Lionel Messi. Het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Er kan plaatselijk een bui vallen met een klap onweer. Overdag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet werkt aan een nieuwe wet om demonstraties makkelijker te kunnen beëindigen als ze de openbare orde verstoren, meldt de Telegraaf. De ME mag sneller en harder ingrijpen en burgemeesters mogen ook meer. Zoals een demonstratie dwingen ergens anders naartoe te gaan of zelfs beëindigen als de veiligheid in gevaar is. Een man heeft in Dortmund een agent neergeschoten. Hij heeft zich thuis opgesloten met zijn 3 kinderen. Agenten kwamen af op een noodgeval toen de man ze beschoot. 1 agent raakte gewond. Volgens de Duitse krant Bild had de man in een restaurant voor overlast gezorgd en klanten bedreigd. Hij is nog niet opgepakt. Bij een protest in Engeland heeft een groep demonstranten gisteravond de politie aangevallen. Ze protesteerden tegen de dood van een 18-jarige student in december, die door de politie in de boeien werd geslagen, terwijl hij levensgevaarlijk gewond was. Premier Starmer noemde de beelden van die arrestatie walgelijk. En Portugal is vandaag vrijwel niet te bereiken met het vliegtuig. Er wordt de hele dag gestaakt als protest tegen nieuwe regels, waardoor mensen makkelijker ontslagen kunnen worden. Vanavond kunnen er misschien een paar vluchten doorgaan, maar de rest van de dag vliegt er niks naar Portugal vanaf Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. Het weer van Weer Online. Plaatselijk kan een bui vallen met een klap onweer. Het is 13 graden. Vanmiddag opnieuw buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een Nederlandse viroloog wordt in Amerika aangeklaagd voor de smokkel van het Mpox-virus uit Afrika, vroeger bekend als apenpokken. Hij is het hoofd van de virusafdeling van een laboratorium, maar hij had er volgens de FBI over gelogen op het vliegveld. Het ging om flesjes met onschadelijk gemaakte virusdeeltjes en hij had geen vergunning. In Koeweit en Bahrein zijn Iraanse raketten en drones uit de lucht geschoten. Die waren onderweg naar Amerikaanse bases in die landen. Het was een vergeldingsactie voor een Amerikaanse aanval op een Iraanse communicatietoren. Amerika bevestigt dat ze de toren aanvielen, omdat Iran eerder ook al Koeweit en Bahrein onder vuur nam. In de delen van Oekraïne die zijn bezet door Rusland is alle brandstof op de bon. Er kan nog maar 20 liter per persoon worden getankt in Luhansk en op de Krim. Er is veel meer vraag dan aanbod. Oekraïne valt de laatste maanden de olieindustrie in Rusland aan. Dat moet er ook voor zorgen dat de Russische oorlogskas niet gespekt wordt. En meer dan de helft van de Nederlandse voetbalsupporters heeft geen zin in het WK voetbal omdat het in Amerika is, blijkt uit onderzoek van het AD. Die afkeer komt vooral door president Trump en wat hij allemaal doet in Amerika. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het vertrouwen in WK-winst van Oranje zeer laag is, namelijk 4%. Het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien, daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM. In samen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker. Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Burgemeesters kunnen binnenkort sneller een demonstratie beëindigen of verplaatsen als de veiligheid in gevaar is. Het kabinet werkt aan een nieuwe versie van de demonstratiewet die dat mogelijk maakt, schrijft de Telegraaf. Door die aanpassingen kan de politie ook sneller en harder ingrijpen als een demonstratie escaleert. Buschauffeurs in Utrecht kunnen deze zomer goed verdienen, meldt de regionale omroep. Er is daar een groot tekort aan chauffeurs. Extra diensten op vrijdag en zaterdag worden daarom dubbel uitbetaald. Door de week levert extra werk 170% op. In de zomervakantie worden alle extra diensten dubbel uitbetaald. In Amerika is een Nederlandse wetenschapper aangeklaagd omdat hij potjes met het Mpox-virus bij zich had op het vliegveld. Dat had hij meegenomen uit Afrika, maar bij de douane ontkende hij. In de potjes bleek een onschadelijk gemaakte variant van het virus te zitten. Maar hij had niet de juiste vergunningen om het te mogen invoeren. En oud-voetballer David Beckham krijgt een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Die wordt onthuld voor de openingswedstrijd van het WK voetbal in Amerika. Dankzij Beckham werd voetbal ook in Amerika populair. Hij speelde bij LA Galaxy en is tegenwoordig mede-eigenaar van de Amerikaanse club Inter Miami, waar ook Lionel Messi speelt. Dan het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon en een paar buien. Aan zee kan het stevig waaien. Daar wordt het 18 graden. In het binnenland kan het 21 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
4: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
4: Ah, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent hardhandig op de grond werd gegooid, is bevallen. Mijn dochter en ik maken het goed, zei ze bij Al Jazeera. Toen haar man in het AZC werd opgepakt, wilde ze alleen maar een vraag stellen aan de agent. Die zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Burgemeesters hebben straks meer mogelijkheden om demonstraties die uit de hand dreigen te lopen te beëindigen of te verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een nieuwe versie van de demonstratiewet. Die geeft de politie handvatten om sneller en harder in te grijpen als de openbare orde en veiligheid in gevaar zijn. In Amerika is een Nederlandse viroloog aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het Mpox-virus. Hij had ze meegenomen uit Afrika en liep tegen de lamp op het vliegveld van Detroit. Hij had er geen vergunning voor. Mpox, ook wel bekend als apenpokken, is een infectieziekte die koorts en huidproblemen kan veroorzaken. En nog altijd zitten 2 op de 3 bedrijven in ons land met personeelstekorten. Maar ze gaan daar volgens het CBS wel anders mee om dan voorheen. Toen werden banen zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd om personeel over de streep te halen. Nu wordt vooral door grote bedrijven ingezet op automatisering, efficiëntie en AI. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. De loop van de middag meer bewolking met kans op regen. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: is de Bauza, hè? Magnetic. Beste mensen, goedemorgen, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Het is vandaag woensdag, en dat is een goed teken, want dat is midden van de week. Het is 3 juni en in 1880 is het Alexander Graham Bell die zijn fotofoon gebruikt voor de eerste keer om draadloos een telefoongesprek te verzenden. Gebeurde deze dag in 1880.
1: Vandaag in het nieuws.
0: CDA en Keerpunt 22 presenteerde gisteren het coalitieakkoord in Tubbergen. Blik vooruit en deurpakken. In het akkoord staat de gezamenlijke koers voor de komende bestuursperiode in de gemeente Tubbergen. Het nieuwe gemeentebestuur van Tubbergen houdt zich aan de afspraken over de veelbesproken asielzoekerscentrum in Albergen. De overeenkomst staat niet ter discussie, zo wordt gemeld. En dat staat dus ook in het coalitieakkoord van CDA en Keerpunt 22. We gaan het er later in de show over hebben. En de politie en brandweer die hebben dinsdagmiddag onderzoek gedaan aan de Loenekebrugstraat in Enschede, nadat in een verdacht busje vuurwerk, jerrycans en meerdere vaten met onbekende vloeistof waren aangetroffen. Het vuurtuig stond geparkeerd en was niet afgesloten. En gisteren curieus melding van een brand. Een smeulende stekkerdoos bij landhuis Nieuwhuis aan de Zoekenweg in Denenkamp. Dat heeft voor wat oproer gezocht. Brandweer inzet en die zo'n beetje ook zelfs uit Duitsland kwamen ze aanzetten. Uiteindelijk viel het gelukkig allemaal mee. Vandaag zon. Verspreid vallen er wat buien en de temperatuur rond de 20 graden. Hier op Twente FM.

0: Straks gaan we het hebben over Deuningen. Daar moeten woningen bij. Dat vindt dus ja, Dinkelland. En we gaan ook nog naar Hoge Heksel in dit uur.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: De nieuwsfeiten van weleer van deze 3 juni. Het is 2017, een terreuraanslag in Londen, Engeland. Een bestelbusje rijdt het, op de London Bridge voetgangers aan. Kort daarna volgt een steekpartij in Bourquin Market. 8 mensen vinden de dood en 48 mensen raakten daarbij gewond. 2017, op deze dag zijn 2 mensen voor aangehouden. En 2009, de KRO zendt de allerlaatste aflevering uit van Toen was geluk nog heel gewoon. En 2006, Montenegro verklaart zich officieel onafhankelijk van Servië. Dan 1973, tijdens een luchtvaartshow bij Parijs stort een Russische Tupolev Tu-144 neer. Er vallen 15 doden, onder wie 6 bemanningsleden. In 1968, voetbalclub ADO die wint de KNVB-beker. 1968 van Ajax. En 1965 op deze dag, astronaut Edward White. Lacht er ook een beetje aan waar hij op dat moment was, hè, want hij draaide rondom de aarde. Maar laten we voor gemak deze data pakken, 3 juni. Hij is de eerste Amerikaan die een ruimtewandeling maakt van 36 minuten vanuit de Gemini 4-capsule. Hij kan manoeuvreren met behulp van een gaspistool dat functioneert als een soort stuurraketje. In 1944, het Franse Comité van Nationale Bevrijding zal zich voortaan de voorlopige regering van de Franse Republiek noemen. En als uitvloeisel van het verdrag van Versailles wordt in Duitsland de dienstplicht afgeschaft. Dat gebeurde deze dag in 1920. En dan wat leuke feitjes. Graham Bell die gebruikt zijn fotofoon om voor het eerst een draadloos gesprek te verzenden. Dat gebeurde in 1880. 1856, Lewis Carroll maakt voor het eerst foto's van Alice Little en haar zusjes Edith en Lorena. Dat is de oudst bekende foto, toch? Geloof ik wel, ja. En de officiële opening van de stoomtreinverbinding tussen Rotterdam en Den Haag op deze dag in 1847. Dan de top 40. Die was gedateerd op deze dag in 1989, 3 juni. En de binnenkomers als volgt. Op 34, 19, Forever van Joe Jackson. You're on my mind van The Swingers is te binnen op 32. Op 27, Express Yourself van Madonna. En No More Boleros van Gerard Joling is te binnenkomen op 22. Hoogste nieuw binnenkomen, Manchild, Nana Cherry op nummer 20. Maar er was ook een binnenkomer op nummer 29.

Uiteindelijk wordt het nummer 15, staat 6 weken in de top 40. Deze Rooms on Fire van Stevie Nicks. En die kwam binnen in 1989 op nummertje 29. Dan de top 3. Op 3, I Beg Your Pardon van Konkang. Op 2, gedaald van 1, Eternal Flame van de Bangles. En van 2 naar nummer 1, Me, Myself and I van De La Soul. De nummer 1 van 3 juni 1989.

bijna half acht. Tom Grennan, Don't Break the Heart. Straks het streeknieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.

0: of je bestelt gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: 1 minuut over 7:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
5: Dag Peter.
6: De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent hard op de grond werd gegooid, is bevallen van een dochter. Ze maken het goed, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Bedrijven zitten nog steeds met te weinig personeel, maar ze pakken dat probleem wel anders aan dan vroeger, zegt het CBS. Toen werden banen zo aantrekkelijk mogelijk gepresenteerd. Nu wordt de oplossing gezocht in automatisering en AI. En burgemeesters kunnen door een aanpassing in de wet demonstraties die uitmonden in rellen veel sneller beëindigen, meldt de Telegraaf. Politie en ME krijgen de mogelijkheid om sneller en harder in te grijpen.
5: Dankjewel, Peter. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Wim. Op de Broekhoornering in Enschede is zondagavond een scootmobielrijder gewond geraakt na een botsing met een personenauto. Het ongeval gebeurde rond 17:15 ter hoogte van de kruising met de Dubbelinkhoek. De gewonde man is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De personenauto liep schade op. De politie heeft getuigenverklaring opgenomen. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Enschede vergunning afgegeven voor 230 flexwoningen. En op de dag van het kind gisteren reikte de Stichting Kans voor een Kind voor het eerst de Willem Hoevers Award uit. De uitreiking vond gistermiddag plaats op de Universiteit Twente in Enschede. De award, een bronzen beeldje en €5.000, is bestemd voor individuen, groepen of organisaties uit Twente die zich inzetten voor lijdende kinderen. De prijs is tevens ook een eerbetoon aan oprichter Willem Hoevers. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag begint droog. In de loop van de ochtend kan er wel een eerste buitje vallen. Vanmiddag vallen er pittige buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Temperaturen komen uit op zo'n 20 tot 22 graden.
5: Dankjewel Frank. We gaan naar het wegdek. Wat het daar te beleven, het is nog redelijk wat rustig. Ik kan er één traceren. Dat is de N35 naar de oost richting Wierdewest. 6 minuten over 2 kilometer stilstaand verkeer. Hoe staat met de snelheidscontroles? De flexflitser in Borne staat daar op de aanstelling.

0: Anna, hè?
1: Madonna.
0: Oh ja.
1: I got something I want to talk about.
0: Die waren we van de week nog aan het zoeken. Maar dat laatste is dan Sabrina en Madonna. En Bring Your Love hier op Twente FM. Ook alle liefde voor Deurningen van Ronelle. Goedemorgen van CDA Denkeland. Welkom, welkom.
2: Goedemorgen. Ja, dag Wim.
0: Het gaat om schriftelijke vragen omtrent een woningplan de Wiever in Deurningen. Ik denk dan altijd van, hoe zit het precies? Daar moet ik iemand van spreken. En dan ben jij. Vertel eens even, hoe zit het daar in Deurningen?
2: Ja, ik ben zelf natuurlijk inwoner van Deurningen. En wanneer ik praat met de mensen om me heen, de jongeren, maar ook wel de ouderen, merk je gewoon dat, dat de woningen uitblijven. En dat duurt vrij lang, naar ons idee. Er zijn veel vragen, er zijn gesprekken geweest met inwoners en het college. En daarin spelen er veel vragen, vooral bij de jongeren. Wij missen gewoon doorstroommogelijkheden en überhaupt huizen om in te kunnen wonen.
0: Ja, ja, ja, ja. En als je toch aan een plek denkt waar ruimte is, dan denk je toch aan Deurningen, eerlijk gezegd.
2: Ja, en natuurlijk in die mate wel het liefst natuurlijk dicht bij de kern.
0: Ja, ja.
2: Het buitengebied wil je natuurlijk mooi en landelijk en natuurlijk houden.

0: zijn mooie. Ja, die desbetreffende boer heeft destijds zijn grond verkocht. En ja, daar kunnen hele mooie dingen gebeuren, naar mijn idee.
1: Ja, heeft het weer te maken met te weinig bakstenen of stikstof? Wat vermoed je zelf?
0: Ik vermoed dat het gewoon aan de hele achterkant een beetje te lang allemaal duurt.
1: Okay.
0: Er zijn, ze hebben enquêtes afgenomen, maar ik vraag me af of dit echt de woningen zijn waar de enquête antwoord op heeft gegeven, zeg maar. Ja, dus er zijn vrij veel vrijstaande kavels en dat soort dingen. Het is nou niet dat de jeugd in Deurningen zoveel verdient om dat soort zaken
1: nou, weet
0: te kunnen betalen.
1: Ronelle, ik vind het goed dat je dat zegt, hè, want ik verbaas me er ook altijd over. Ik fiets zondag nog wel eens een rondje en dan zie ik, kom ik langs dorpen en plaatsen en iedereen moet het allemaal zelf weten. Maar er worden meteen kasten gebouwd voor hier te beginnen, twee onder één kappers. Iedereen moet het echt zelf allemaal weten, maar we kunnen ook toch even denken van we moeten toch iedereen even aan een woning helpen, weet je? Dat.
0: Ja, en vooral doordenken, want op het moment dat je een iets kleiner huis bouwt, zijn ook oudere mensen die zeggen, oh, alsjeblieft, doe mij zo'n kleiner huis.
1: Ja, precies.
0: En dan komen die grotere huizen weer vrij voor eventuele, of ja, gezinnen die al ergens een starterswoning hebben gehad, en vervolgens weer door willen. Dus het is een soort wisselwerking.
1: Nou, de vragen zijn gesteld. Het college moet antwoord geven. Nou zitten we net een beetje in die tijd dat het oude of nieuwe college antwoord gaat geven. Wat denk je zelf, Ronelle?
0: Nou, natuurlijk zijn er de afspraken en de gesprekken met het oude college geweest.
1: Ja.
0: Dus het zou mooi zijn als zij dit nog kunnen beantwoorden. Indien dat niet zo is, ja, je neemt de hele portefeuille over.
1: Zo is dat.
0: Dus ja. Daar hoort ook dit bij. Ja.
1: Goed, we gaan het meemaken hoe het gaat in Deurningen. Ronelle Brummelhuis van CA Dinkeland. Ik dank je wel voor deze woensdagochtend. Ja.

0: Twente FM.
1: Wie zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Onder andere jaren vandaag Ian Hunter van Mood en die Hoppel. Al die jong dudes. 77 geworden werden Denise Williams, die wordt 65. Esther Hart, de zangeres uit Nederland. Catharina Hartkamp wordt 56. Ariel en Gabriel Hernandez van No Mercy, de zangers, die worden allebei 55. Tooske Ragas is jarig vandaag. De presentatrice wordt 52. En ook Nadal, de oud-tennisser uit Spanje. Rafael wordt 40. Gefeliciteerd, vandaag jarig. En 66 wordt Susie Quattro.

0: Ja. Susie Quattro vandaag jarig. If you can, give me love. Gefeliciteerd, mooie dag. Wordt 66 deze Susie Quattro. En ja, dat is al lang geleden een hit mee. Geen idee wanneer, maar ik zou eens denken dan dat ze 67 is. 76, nou ja, maakt niet uit. Gefeliciteerd en een mooie dag. We gaan naar Gerdienboom, Hoge Heksel. Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want we gaan weer leuks doen komend weekend, hè? Er is voor de tweede keer Kicking op Mes.
1: Ja, zeker weten. En het is groter dan 2 jaar geleden. En het is ontzettend leuk. Het is een kunst-cultuurroute. En het thema is dit jaar boerenleven. Dus ja, we gaan terug in de tijd naar oude gebruiken die er zijn. Kunst en cultuur. We hebben een schildersclub die heeft allemaal schilderijen gemaakt over het boerenleven. En ze gaan daar ook live schilderen. We hebben 10 locaties in totaal.
0: Oké, dat zijn er nogal wat in Hoge Heksel.
1: Ja, en dat is het leuke ook. Van, ja, gewoon van een oude schuur tot ons cultuurhoes. De kerk is er. Maar we hebben ook een varkensfokbedrijf. Het eerste jaar hadden we een koeienbedrijf erin. Maar nu hebben we een varkensfokbedrijf Brummelhuis erin. En ja, er zijn zoveel leuke dingen. Op elke locatie zijn er lezingen over, nou bijvoorbeeld over een boswachteriste die leest over de Elenberg. Theo Pigge, want dat is denk ik wel even belangrijk om te noemen, die is van Stichting Herstel Kleine Historische Elementen. Daar beginnen we eigenlijk mee, want deze dag is van 11 tot 5, maar om 11:15 is er een officiële opening van de burgemeester. En die opent natuurlijk onze dag, onze fiets- en wandelroute Kicking op Mes. Maar daarnaast is er ook een onthulling van de Stichting Kleine Historische Elementen. Want ze gaan onthullen een scheidingspaal.
0: Oh.
1: En die, daar doen ze een informatiebord bij. Want voordat we de hectometerpalen en de kilometerpalen hadden, werden deze gebieden, de afstand werd gemeten met een scheidingspaal. En er zijn er op Hoge Heksel nog 5 gevonden.
0: Ze zijn dus, van die Bentheimer stenen?
1: Ja, lijkt er wel. Ja. Dus wat dat betreft, en het leuke is, daar doen wat koetsen aan mee. Want de burgemeester wordt in een koets daar naartoe gebracht.
0: Kijk, leuk.
1: Ja, heel leuk. Van de koetsenkeels en vooral Leum, moet ik zeggen, want tegenwoordig heet dat zo. Die rijden met hem de hele dag rond om hem ook naar die 10 locaties te brengen. En het is bijna te veel om op te noemen wat er is. Want we hebben bijvoorbeeld, ik weet niet, ken jij Leon Moorman? Die zingt moderne popmuziek in streektaal.
0: Ik heb hier een briefje liggen en die hou ik nu voor de televisiecamera. Daar staat Leon Moorman op. Dan moet ik dat draaien. Mensen die naar de tv kijken, die kunnen zien. Dus Leon Moorman is bij mij bekend, ja.
1: Ja. Goed zo. Nou, dan moet je die maar even draaien. Want die komt bij Westerik. Treedt hij 3 keer op. En nou ja, zo hebben we meer dingen. In de kerk bijvoorbeeld is een blokfluitensemble met oude blokfluiten. Die spelen daar. Maar ook de organisten uit Wierden, die spelen daar de hele dag. Dat wisselt ze elkaar af. Voor de kinderen is er ontzettend veel te doen. We hebben het bij Westerik is er een vliegend tapijt. Dat is een trekpaard wat een, de kinderen kan trekken. Hoe het precies gaat, weet ik niet. Kinderen kunnen nog meedoen aan een wedstrijd koeschetsen. Er is ranja drinken voor ze. Op een andere plek kunnen ze boekenleggers maken. Armbandjes.
0: Ik hoor dat wel. Heel veel.
1: En daarbij is alles gratis.
0: Dat is wel belangrijk.
1: Ja, dat is door al onze subsidieverstrekkers. En we hebben daar aardig wat doen. Die hebben gewoon gezorgd dat het ook dit jaar totaal gratis is voor iedereen. Je kunt zelf onze website, dat is Hoge Heksen op de kaart, en dan natuurlijk onder Kicking op Mes, kun je het hele programma boekje vinden. En ik zou iedereen gewoon zeggen, ga er
0: naar Hoge Heksen. Ja, Kicking op Mes.
1: Uit wat je leuk vindt, want nou, bij het cultuurhoes heb je line dance, van Siebelinkhuis. Nou, dat is ook zo geweldig. Die die mensen laten zien hoe je dat goed kunt doen. En
0: er is te veel om op te noemen, hoor ik al wel.
1: Ja, ja, ja, ik. Als ik doorga, dan,
0: ja, dan ben ik dus 10 uur.
1: Ik krijg maar een paar minuten van jou, maar volgens mij moet ik wel...
0: Je hebt er al 5, Gerdien. Dat schiet aardig op. Ja. Zeg, nogmaals, even de website.
1: Ja, hogehekselopdekaart.nl.
0: Hogehekselopdekaart.nl. Gerdien, succes komende zaterdag in Hogehexel. We komen kijken. Ja.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè? Ja.

0: www.3fm.nl/luister.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het gaat goed met de zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door de politie hardhandig werd aangepakt. Ze is bevallen van een dochter en ze maken het allebei goed, zei ze bij nieuwszender Al Jazeera. Bij het incident in Zeist werd haar man aangehouden. Toen ze daar wat van zei, smeet de agent haar tegen de grond. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen bij het signaleren van probleemschulden. Vorig jaar was er een proef in een aantal steden. Deurwaarders vertelden mensen bij wie ze schulden kwamen in dat de gemeente ze kan helpen. De helft van de mensen die daarop ingingen had nog niet eerder hulp gezocht. Burgemeesters kunnen demonstraties die uit de hand lopen straks sneller stoppen of verplaatsen. Volgens de Telegraaf werkt het kabinet aan een update van de demonstratiewet. Daarin krijgen politie en ME meer bevoegdheden om bij rellen die de openbare orde en veiligheid bedreigen sneller en harder in te grijpen. En de Amerikaanse zanger Piabo Bryson is overleden. Hij is vooral bekend van Disney-klassiekers als A Whole New World uit de film Aladdin en de titelsong van Beauty and the Beast. In ons land had hij begin jaren 80 een hit samen met Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love. Piabo Bryson overleed aan de gevolgen van een beroerte en was 75. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: vijf minuten uitkomt, is de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker. Wim van Laar.
2: Welkom, het is deel 2 van...

0: Taylor Swift en Opa Light. Opa, hè? Ja.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van de show. Graham Bell die maakt voor het eerst gebruik van zijn fotofoon om een draadloos gesprek te verzenden. Dat gebeurde deze dag in 1880 op deze 3 juni.
1: Vandaag in het nieuws.
0: CDA Te Bergen en Keerpunt 22 presenteerden gisteren het coalitieakkoord Blik vooruit en deurpakken. In het akkoord staat een gezamenlijke koers voor de komende bestuursperiode. De nieuwe gemeentebestuur die houdt zich aan afspraken over het AZC in Albergen. En politie en brandweer hebben dinsdagmiddag onderzoek gedaan aan de Lonnekebrugstraat in Enschede, nadat in een verdacht busje vuurwerk, jerrycans en meerdere vaten met de onbekende stof waren aangetroffen. Het voertuig stond onbeheerd geparkeerd en was niet afgesloten. Lees het na op 120.nl. En bij landgoed Nieuwhuis aan de Zoekenweg in Denenkamp heeft de smeulende stekkerdoos dinsdagavond voor flinke brandweerinzet gezorgd. De brandweer kwam zelfs uit Duitsland. En uiteindelijk bleek het gelukkig mee te vallen. Lees ook dat verhaal na op 120.nl. Vandaag bewolking, af en toe zon. Verspreid vallen er buien en de temperatuur rond de 20 graden. Straks gaan we het hebben over een nieuw boek, waarin Oldenzaal onder andere in voorkomt. En we gaan naar een nieuwe menukaart in Enschede. Dat wordt smullen geblazen, beste mensen.

0: This Love. Zo'n songfestival werk. Ik weet het niet in Valorine. Alles was songfestival werk, geloof ik, Valorine. Goed zo. We gaan een boek lezen. Tenminste, dat gaan we eigenlijk pas doen vanaf morgen. Floorbal, goedemorgen. Welkom in de show.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want morgen is er de boekpresentatie in Oldenzaal. Dat gaat over een Twents monsterverhaal, laat ik het dan zo zeggen. Vertel.
1: Yes, nou, mijn boek is een kinderboek. Het heet Monsters van de Lage Landen. Het zijn hertellingen van bestaande verhalen, folkloreverhalen uit Nederland en Vlaanderen. En dan heb je natuurlijk het verhaal van de Witte Wieven. Dat is regionaal. En dat speelt in Oldenzaal. En wat mij nou leuk leek, is dat je het dan ook in het Neder-Saxisch, in het Twents kon lezen. Dus in het boek staat de QR-code. En dan kun je het boek, het verhaal, voorlezen in het Neder-Saxisch.
0: Oké.
1: Okay. Het is trouwens ook een Fries verhaal. Dat is ook vertaald.
0: Oké. Maar Floor, dat ga je zelf niet doen, denk ik, in Twents. Of wel Neder-Saxisch.
1: Nee, absoluut niet. Ik kom uit Raalte.
0: Ja.
1: Maar zoals je wel aan mij kan horen, daar zit geen spoortje accent bij. Mijn vader was leraar Nederlands, dus elke keer als ik iets oppikte, dan werd dat wel weer gecorrigeerd.
0: Oh ja.
1: Dus
0: ja.
1: Het is vertaald, het verhaal is vertaald door Harry Nijkamp. Harry Nijhuis.
0: Ik wel bekend, ja. Onze, dat is bijna de Twentse ambassadeur op streektaalniveau. Ja.
1: Ja, dus die komt morgen ook. En die zal dan het deel in het Twents voorlezen. En wat ik gehoord heb, maar dat is een gerucht, ik zal het hem morgen zelf vragen, is dat zelfs Herman Finkes een heel klein beetje vertaald heeft.
0: Oké, wat gaaf.
1: Ja, kijk, dat vind ik natuurlijk fantastisch. Dat was ik ik bedoel, als je uit de regio komt, dan heb je natuurlijk alles van Herman Finkes gevolgd.
0: Zeker weten. Hey, hoe zit het nou met die monsters? Precies, waar komen die vandaan? Je hebt het over de Witte Wieven, onder andere, maar er zijn meer.
1: Ja, dus ik heb een folkloreverhaal is altijd heel lokaal. Er wordt ook altijd heel specifiek gezegd, nou, het was daar, in die straat bijvoorbeeld, in dat dorp. Dus ik heb een verhaal verteld van in Amsterdam de Bullebak, in Brabant de Kludde, in Vlaanderen, in Antwerpen de Lange Wapper, en dan de Nachtmaren uit Friesland. En er zijn een aantal hele bekende monsters bij. Iedereen kent een heks en weerwolven. Maar die Nederlandse folkloreverhalen zijn toch weer anders dan wat je bekend gewend bent. Bijvoorbeeld weerwolven. Ja, in horrorfilms verscheuren die allemaal mensen. Maar Nederlandse weerwolven die zijn eigenlijk veel rustiger. Die veranderen ook niet door de maan, maar die hebben een magische gordel, een riem die ze omdoen. En dan veranderen ze. En, en als je je nou wil verdedigen tegen een weerwolf, dan moet je een zakdoek naast ze gooien. En dan springen ze op die zakdoek, die gaan ze dan verscheuren en dan kan jij wegkomen.
0: Oh, oké. Goeie tip.
1: Altijd handig.
0: Zeker. Zeg, je hebt het over Oldenzaal, maar je hebt het ook over reizen. Hoe zit dat dan?
1: Ja, je hebt natuurlijk in de regio, die verhalen zijn niet alleen maar in Oldenzaal verteld. En ik ben van mezelf, ik heb geschiedenis gestudeerd. De verhalen spelen in de 19e eeuw, omdat mensen toen vaak nog echt in die monsters geloofden. Dus ik heb best wel stiekem wat geschiedenis in die kinderverhalen gestopt. En dan wilde ik ook weten van hoe zagen mensen er dan uit? En had ik een schitterend boek gevonden. Dat heet De Meisjes van de Fabriek. Dat zijn foto's uit 1900. Gemaakt in de, onder meer in de Schutenspinnerij Ter Horst in Rijssen. Daar zie je allemaal foto's van jonge kinderen aan het werk in die fabriek.
0: Oké.
1: Dus zo kon ik dan zien hoe die mensen er in die tijd uitzagen.
0: Nou, wat goed zeggen allemaal. We houden van dit soort verhalen uit de regio. Helemaal te gek. Morgenmiddag is de presentatie. Hoe laat en waar?
1: Ja, inloop is vanaf 4:45. Het begint om 5:00. In boekhandel Broekhuis in Oldenzaal.
0: Goed zo.
1: En daar zal ik ook voorlezen uit Monsters van de Lage Landen.
0: Hartstikke mooi, Floorbal. Dankjewel.

0: Het is I Just Might van Bruno Mars hier op Twente FM. Steeds een dikke hit, hè, die Bruno, met deze fijne deun. En ook die andere is fijn, hè, die zwijmelplaat. Ook zo leuk en ook zo lekker allemaal. Nou, goed zo. Zeg, we gaan een hapje eten. We gaan naar Enschede. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim, met Lotte.
0: Dag Lotte, want er zijn allerlei lekkernijen die zijn verzameld. En nou, jullie hebben een flyer gemaakt. Ik denk dat we het toch even het fijne van weten.
1: Ja.
0: Enschede's best kept secrets. Vertel.
1: Ja, klopt inderdaad. Nou, ik ben Lotte. Ik ben van het restaurant Etten in Enschede. En ik kwam op een gegeven moment, realiseerde ik mij dat we heel veel toeristen hebben. Dagjesse mensen, Duitse gasten ook. En we kregen steeds vaker de vraag van, nou, waar moeten wij nog naartoe als wij een dagje Enschede doen of in Enschede zijn? En je hebt mooie flyers of mooie kaarten, zeg maar, van Enschede promotie bijvoorbeeld. Dus die hadden we altijd al in huis en lieten we dan zien van, wezen we aan waar je dan moest zijn, bij welke leuke winkeltjes. En ik dacht van, nou, dan moet eigenlijk nog een kaart of een flyer, iets bij. Wat we gewoon mee kunnen geven aan gasten, zodat ze lekker zelf op stap kunnen en Enschede een beetje beter kunnen ontdekken.
0: Oké, maar het zijn niet van die, laat ik zo zeggen, het zijn gewoon lekkere gerechtjes allemaal. Ik bedoel, geen extreme toestanden.
1: Het ging mij voornamelijk daarom dat wij onafhankelijke zaken in Enschede onder de aandacht konden brengen. Dus interieurzaken, restaurants, allemaal, ja, zeg maar, geen franchise, geen grote ketens, maar echt die kleine zaken.
0: Ja, dat bedoel ik,
1: waar mensen toch zo graag naartoe gaan. Ja, precies.
0: Hele goede zaak. Gewoon de lokale om de hoek steunen en dat soort dingen.
1: Ja,
0: ja, daar zijn we voor.
1: Vooral, juist kleine zaken, die hebben toch soms struggles om onder de aandacht te komen of hetzelfde bereik te krijgen als grotere zaken. Want dan heb je misschien niet zo'n groot marketingbudget. En dan dacht ik van, ja, zo'n kaart, dat is wat we misten.
0: Oké.
1: Okay,
0: ben je zelf rond geweest, Lotte?
1: Ja, klopt. Ik had het idee al iets van 2-3 jaar in mijn hoofd. En er is helemaal nooit van gekomen. Dus ik dacht van, nu moet ik even doorpakken. Ik heb een mooi ontwerp gemaakt en 9 andere zaken benaderd.
0: Ja,
1: en samen hebben we een foto neergezet. Ja.
0: Wat vind je nou het lekkerst?
1: Ons eigen restaurant. Ja, bedoel je qua eten? Of qua
0: Nou, ook qua persoon misschien wel. Nee, qua eten.
1: Qua eten? Nou, momenteel onze kaneelbroodjes.
0: Okay.
1: Ja, dat qua onszelf, dat wel. En anders, qua eten moet je zeker een keer bij FOMO langs. Dat is een sandwichbar hier in Enschede, die is nieuw. Of bij het Gouden Randje, die hebben super lekkere thee en ook taartjes. Dus ja.
0: Heerlijk.
1: Ja, je moet elkaar toch wat gunnen.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Nou, hoe komen we aan die flyer? Is dat wat het uitgedeeld of staat die online? Of hoe gaat het precies?
1: Ja, goeie. Alle flyers liggen bij elke deelnemende zaak. Liggen die flyers gewoon gratis om mee te nemen. Dus we hebben 10 zaken die meedoen. En bij alle 10 zaken kun je die flyers gewoon meenemen en zelf op ontdekkingstocht zijn.
0: Dus ook bij jou?
1: Ja.
0: Bij Etten?
1: Ja, ook bij ons. Bij Etten inderdaad. maar ook bij alle andere 10 zaken die meedoen. Dus dan,
0: Nou, in ieder geval Etten kun je vinden aan Haafstraat, stage nummer 26. Goed zo. Hoe laat ga je open?
1: Vandaag om 10:30. Dus we zijn nu al lekker bezig met de voorbereidingen.
0: Mooi zo. Succes. Water lopen door de mond, Lotta. Dankjewel.
2: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Een mooie tuin? Vuzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Vuzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Vuzinkbouwmaterialen.eu.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 8:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheus.
0: Dag Peter.
6: Buschauffeurs in Utrecht verdienen flink meer als ze extra diensten draaien vanwege het tekort aan chauffeurs. Het is vooral lucratief op vrijdag en zaterdag en tijdens de zomervakantie. Dan worden ze dubbel uitbetaald. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een agent tegen de grond werd gesmeten, is bevallen van een dochter. Ze maken het allebei goed, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. En voedselwaakhond Foodwatch heeft weer het gouden windei toegekend voor misleidende producten. Dit keer ging het naar drie fruitdrankjes. Daar zit er een perensiroop bij waar vooral appels in zitten en perzik-ijsthee met amper perziksap.
0: Dankjewel Peter. Frank, goedemorgen.
7: Goedemorgen Wim. Op de Broekheurnering in Enschede is zondagavond een scootmobielrijder gewond geraakt na een botsing met een personenauto. Het ongeval gebeurde rond 17:15 ter hoogte van de kruising met de Dubbelinkhoek. De gewonde man is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De personenauto liep schade op. De politie heeft getuigenverklaring opgenomen. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Enschede vergunning afgegeven voor 230 flexwoningen. En op de dag van het kind gisteren reikte Stichting Kans voor een Kind voor het eerst de Willem Hoevers Award uit. De uitreiking vond gistermiddag plaats op de Universiteit Twente in Enschede. De award, een bronzen beeldje en €5.000, is bestemd voor individuen, groepen of organisaties uit Twente die zich inzetten voor lijdende kinderen. De prijs is tevens ook een eerbetoon aan oprichter Willem Hoevers. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag begint droog. In de loop van de ochtend kan er wel een eerste buitje vallen. Vanmiddag vallen er pittige buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Temperaturen komen uit op zo'n 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel, Frank. We gaan even naar het wegdek, hè? Ja, laten we dat maar doen. Dat is redelijk te rustig. Het kan gekker, maar de A35 staat nog een villetje tussen... even kijken, Almelo-West en Heuvel-Oost, om precies te zijn bij Wierde. 3 minuten over 2 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Wat hebben wij aan deze kant nog te melden? Dat is eigenlijk helemaal niks. Dat is mooi. Een 2-tal flitsers worden er gemeld. Dat is in Borne op de Aanslose Straat en op de N343 bij

0: Free Your Mind hier op Twente FM. 9:09. Vandaag wat buien. Ook wat zon af en toe. En 20 graden, daar moeten we het mee doen. En ja, beste mensen, Wild Beheers Eenheid West Twente doet natuurlijk altijd heel veel goed werk. En zorgt voor de natuur. En in dit geval ook redt dus eieren en jonge fauna. Jan Krijkers, goedemorgen.
1: Goedemorgen Wim, dankjewel voor het compliment.
0: Ja toch, dat doen jullie. Dat doen jullie heel goed. Ja, dat is gewoon zo. Gewoon anders krijgen we wildgroei. Nou, de wolf nog, hè?
1: En een groot jeukhals. Nee, dat hoort er allemaal bij.
0: Goed zo, goed zo. Zeg, wat hebben jullie gedaan en wat doen jullie?
1: Nou, we zijn op dit moment bezig met het inzetten van de fauna-drones. Op landbouwgronden die gemaaid worden met name. En met de fauna-drone kunnen wij nesten opzoeken van vogels die broeden. Jonge dieren opzoeken, haasjes, reekhoveren die in het lange gras liggen. En die beschermen of verplaatsen of laten zitten en afschermen. Ja. Het gaat fantastisch.
0: Oké, maar daarbij valt mij, als je dit allemaal, als je het hele gebied onder controle hebt, dan moet je er wel even.
1: Ja, dat is niet te doen, maar gelukkig hebben we 3 drones. En wat nog veel belangrijker is, heel veel vrijwilligers die daarbij helpen. Van heel veel verschillende achtergronden. En dat gaat zonder meer fantastisch.
0: Ja, hoe gaat het nou precies in zijn werk? Heb je signalen dat er wat eieren liggen of wat dan ook? Jonge fauna, en je gaat er met zo'n drone erop af? Of maakt toch altijd een beetje geluid hoe je het bent verkeerd?
1: Ja, klopt. We gaan niet voor niks op pad. Dat is niet de bedoeling. De jager heeft een belangrijke rol samen met de grondgebruiker. Die weet op een gegeven moment welke stukken waar wat zeer waarschijnlijk wat is. Waar nesten zitten of waar een jong reekhalf ligt. Nou, die geeft dat door aan een melder. En die meldt dat bij iemand van een aparte organisatie die we daarvoor opgezet hebben. En die zet de gegevens in een appgroep. En dan gaat het team op pad. Dus staat meestal uit een dronepiloot, soms 2. Met 1 of 2 helpers in het veld. En zo'n drone gaat de lucht in. Op 35 meter hoogte. Dat is helemaal high-tech. Die zoekt een bepaald perceel af wat je van tevoren digitaal kunt ingeven. En je ziet vanaf 35 meter hoogte. Zie je alles tot op een paar centimeter grootte. Wat er op de grond is.
0: Ja, wat goed.
1: Oh ja, of optisch of met een warmtebeeld.
0: Ja. Wat gaaf zeg. Wat was een groot gebied. Jullie hebben het zelf over 17.000 hectare in dit geval.
1: Ja, goed. Maar waar gezocht wordt is een natuurlijk beperkt gebied.
0: Ja, oké, maar toch
1: niet te doen. Nee. En we zijn nog maar pas begonnen eigenlijk.
0: Ja.
1: We doen nog een paar jaar naar een proef uitproberen. Over eerst lang zoeken naar geld voor zo'n drone. Zijn we een paar jaar geleden voorzichtig begonnen. Met leren, uitproberen. En toen wat uitbreiden. Ja, dat gaat fantastisch.
0: Wat gaaf zeg. Tot hoe lang doe je dit? Want het seizoen loopt natuurlijk is nu bezig, maar dat houdt een keer op. Tenminste, het eierenseizoen.
1: Ja, nou in feite wouden we beginnen. We zijn begonnen met de eerste voorzichtige zoekacties op bouwgrond. Zeg maar wat omgebouwd wordt. Het is in april geweest. Dat levert al meteen de nodige kieviets-eiernesten op. Ja, we gaan door tot misschien af en toe een actie in

0: Vandaag ga je niet met de drone.
1: Nee, meestal is het 's morgens wel vroeg voor dag en dood dat de eerste mensen op pad gaan.
0: Kijk aan.
1: Dus het is iets wat moet gebeuren als de omgeving nog koud is, dan valt het best op.
0: Goed zo. Nou,
1: hartstikke
0: goed.
1: En het is alleen maar een succes geworden doordat heel veel anderen ook in de omgeving dat doen en die ons heel erg geïnspireerd hebben. Je hebt de volgende werkgroep in Geesteren en IVN in Hellendoorn-Nijverdal. Die doen het ook al een paar jaar en echt een ondersteuning door.
0: Ja, gelukkig zijn er veel mensen die die nut ervan inzien en daarin in meehelpen. Dat is bijzonder super om te zien, eerlijk gezegd. Absoluut. Jan Krijkers, dankjewel van de Wildbeheerseenheid West-Twente. Goeie woensdag.

0: Teardown aan dit van niemand minder dan de enige echte Ghoul in the Gang. Op deze woensdagochtend wat zonneweer vandaag, maar het beste mensen, wordt allemaal weer beter. Gaan zo meteen alweer richting de langste dag van het jaar, hè? Verdorie, er worden dagen weer korter. Laten we er niet over nadenken. We gaan eerst wat leuks doen. We gaan naar iets wat komend weekend gaat plaatsvinden. Een optreden van de Gospel Gore Benediction. Irene Geerts, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat gaan we meemaken?
1: Ja, we gaan een hele leuke dag organiseren zaterdag 6 juni, een gospeldag. En in de middag hebben we een leuke gospelzangworkshop en in de avond een leuk concert van Benediction.
0: Oké, en wat doet Benediction? Want dat is een vrij groot koor, hoor, geloof ik.
1: Ja, en dat klopt. Zo'n 40, 50 mensen zitten er in dat koor en ze bestaan al sinds 1997. En hun naam betekent zegening. En hun verlangen is dat zij zoveel mogelijk, op zoveel mogelijk plaatsen mensen meenemen met hun mooie nummers. Met veel zwang. Hoe heet dat? Lekker zwingen.
0: Zwingen.
1: En veel zang.
0: Zwingen, yes, ja, ja,
1: ja, ja. Zwingen. En mooie teksten inhoudelijk. Waarbij ze mooie positieve muziek brengen eigenlijk. Dat is hun verlangen. En wij vinden dat mooi en nodigen ze uit.
0: Oké. Okay. Even over gospel. Hè. Ik bedoel, dat ligt met heel veel gradaties en zo. Je hebt populaire gospel, maar ook wat zwaardere gospel. Waarmee je zegt vooral waar je blij van wordt. Dus, dat is een beetje de kreet toch, als het ware.
1: Ja, klopt. En het is ook, gospel is ook het brengen van een goed nieuws. Dus de veel liederen, zijn, daar zit ook verweven het geloof in God. Een stukje praise, bijvoorbeeld dat nummer wat ze zingen.
0: Ja,
1: dat gaat wel over het God aanbidden.
0: Ja.
1: Maar wel op een manier met blijdschap en positiviteit.
0: Nee, maar dat dus. Dat vind ik altijd wel mooi. Dat, daar hoor ik van, zoals het deed.
1: Ja,
0: goed.
1: Nou,
0: ik verbaas me over het koor dat zo groot is. Ook een prachtige website trouwens. Dat zit wel goed voor jong tot oud.
1: Ja, dat klopt. Ja, mannen en vrouwen doen daar aan mee. Af en toe dan kun je daar ook voor aanmelden om je in te schrijven of auditie te doen om mee te doen met dat koor. En ze oefenen altijd op elke maandagavond. Onder begeleiding van André Bijleveld, dat is de dirigent. En die zal ook zaterdag dan bij het bij die gospeldag zal die zangworkshop doen. En nou is dat geen auditie, maar wel leuk om even te ervaren van hoe gaat dat nou als deze dirigent je iets aanleert. Want ze leren 2, 3 nummers aan. En het leuke is dat het is dan voor vrouwen in de middag. En in de avond mogen ze meezingen met het hele koor op het podium. Die 2, 3 nummers die ze dan hebben geleerd. Dus ze ervaren, die mensen die ervaren ook gelijk hoe dat is om zo'n concert te geven.
0: Ja.
1: Voor een zaal vol mensen.
0: Hoe groot is dat concert? Want je zegt, je hebt het over de hele dag.
1: Ja, nou ja, we noemen het een gospeldag. In principe zijn er 2 elementen waarbij je dus in de middag die workshop hebt. En dan kun je nog natuurlijk thuis eventjes wat oefenen. En dan 's avonds heb je het concert. En dan zijn er nog weer veel meer mensen natuurlijk bij aanwezig dan alleen het koor en de mensen van de workshop. En hoe groot het die avond is, bedoel je dan?
0: Ja, hoe groot?
1: Ja, nou, we zitten op ongeveer 150 mensen nu. En er is nog steeds plek voor mensen om te komen.
0: Okay.
1: Dus mensen kunnen nog steeds tickets aanschaffen. En kinderen zijn ook welkom. Het wordt wel wat laat, maar dat is niet erg, denk ik. Een keertje. De tickets kosten €10 voor volwassenen en €5 voor kinderen. En als mensen eigenlijk daar geen geld voor hebben, of er zitten echt heel financieel krap, dan mogen ze zelf een bedrag aangeven.
0: Okay. Dat is
1: dus
0: makkelijk.
1: Iedereen is welkom.
0: Ja. Goed geregeld, Irene.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Ja. Hey, waar is het allemaal? Hoe laat begint het?
1: Het is in Enschede aan de Heidenstraat 9. En het concert zelf begint om 8:30 en de inloop is om 7:30. En het duurt tot ongeveer 10:00. En de workshop die is in de middag. En die heeft als inloop 1:30. Dus dat wordt 2:00 en dat is om 4:30 ongeveer afgelopen. En voor beide moet je je wel aanmelden. Moet je wel even kaartjes kopen. En dat kan op joyforvrouwen.nl.
0: Joy voor vrouwen.
1: Het is een website. Ja, het is een website voor vrouwen waar veel events voor vrouwen worden georganiseerd. Maar af en toe dan worden er ook events georganiseerd waar mannen en kinderen ook welkom zijn.
0: Gelukkig.
1: Dat is deze zaterdag zo.
0: Goed geregeld. Ja, René Geerts, dankjewel. Je hebt nog wat, maar dat pakken we volgende week even op. Hè? Iets met de sponsoren en zo. Hè? Nou.
1: Ja, ik doe van alles. Dus,
0: ik hoor het. Nou, volgende week maar weer dan bij deze. Dankjewel. Hoi.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Almin.

0: Dan onze almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Buschauffeurs van het Utrechtse OV-bedrijf Transdev verdienen flink meer voor het draaien van extra diensten. Het bedrijf kampt met een tekort aan chauffeurs. Als ze extra ritten rijden, krijgen ze sinds deze week 170% salaris uitbetaald. Doen ze dat op vrijdag en zaterdag of in de zomervakantie, dan is het zelfs 200%. De zwangere vrouw die in een AZC in Zeist door een politieagent tegen de grond werd gesmeten, hoopt op een eerlijk onderzoek. Toen de politie haar man arresteerde, wilde ze alleen maar een vraag stellen, zei ze bij Al Jazeera. De agent zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Intussen is ze bevallen van een dochter. In de door Rusland bezette regio Donetsk in Oekraïne zijn zeker 7 doden gevallen toen een bus werd geraakt door een Oekraïnse drone. De bus kwam uit Moskou en was onderweg naar de Krim. Oekraïne stuurde meer drones, onder meer naar Sint-Petersburg. Daar raakten meerdere mensen gewond. En het gouden windei voor het meest misleidende product gaat dit jaar naar 3 fruitdrankjes. Die doen vage beloftes, zegt Waakond Foodwatch. Op de verpakking staan mooie plaatjes, maar in een perensiroop en een citrusdrank zit vooral appel. En in perzik ijsthee van een huismerk zit maar 10% perziksap. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met kans op regen. En het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio 1 file boven de 5 minuten. Staat op de A50 Arnhem-Oss tussen Voorburg en Ravenstein. 8 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Het is lente in Twente. Twente.

0: daaruit gaan we nog even naar Tubbergen. Gezellig.
1: Zes op een rij. Begin je werkdag goed met Twente FM.
0: Maar eerst zes platen zonder praten. Je weet het, full service all over the place. Laat het even weten via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterboven zijn de linkercoontje. Wat kunnen we draaien in zes op rij? Vooral plek nummer 6, daar gaat het nu om. Die houden we nog even vrij. Wat kunnen we draaien straks op plaat nummer 6? Nou, onder andere Level 42...

bedenken in school. Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh, wat zijn wij heden blij. We mogen Pjotter wel waarderen om zijn eetbaarheid, want daar

dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 werst en in Den Haag, daar woon ik graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 werst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even

rustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg. Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: legendarisch. Heerlijk. Lief onze goede tijd. Ben Jonker vroeg hem aan. Deze van Dr. Anders P. En de dodenrit. Oké, vooruit. Voor een keer dan. Daarvoor René Froger, wat ook Johnny S.J.S. Wat een Bon Jovi, Chair en Level 42. Volgende ronde van 6 op rij doen we morgen vroeg even na 9 uur. En wensen nog vast welkom via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterboven zij de linker icoontje. We gaan naar Tubbergen. We gaan naar Tubbergen. Toont talent. We doen even een update. Nanna Dosten, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe staan we ervoor?
1: We staan er heel goed voor.
0: Mooi.
1: Ja, we hebben vorige week hebben wij de tentoonstellingen in het gemeentehuis en de etalages in zowel Geesteren als Tubbergen ingericht met alle kunstwerken die de deelnemers hebben ingebracht. En dat is heel veel en dat is ook heel erg mooi en leuk om te zien. We zijn daar echt heel druk mee geweest om al die kunstwerken een mooie plek te geven. Dat is ook echt wat we recht komen. We hebben donderdagavond hebben wij een bijeenkomst gehad in het gemeentehuis, waarbij de tentoonstelling officieel is geopend door burgemeester Anko Postema. En daar waren ook de deelnemers bij aanwezig die de kunsten gemaakt hebben. Het was een enorm gezellig samen zijn. En wat je gewoon vooral merkt is het enorme enthousiasme van de deelnemers, waarmee ze over hun kunstwerk praten, maar ook over het beoefenen van, ja, van hun creatieve bezigheden.
0: Ja, nou, we hebben jullie dit vaker gedaan, maar Tubberg is wat dat betreft nu eigenlijk de kunsthoofdstad van Twente eventjes voor dit moment?
1: Nou, misschien wel, ja, ja. Het is wel onze bedoeling, dat is een beetje de visie van ons als werkgroep, om kunst en cultuur gewoon heel zichtbaar te maken.
0: Ja.
1: Het zijn heel veel mensen die dus, nou ja, wat ik de vorige keer al vertelde, zeg maar, ja, hiermee bezig zijn, maar wat eigenlijk nooit tentoongesteld wordt. Of mensen weten soms wel niet van elkaar. Ik was in het gemeentehuis daarmee bezig en dat iemand langs liep en zei van, oh ja, die ken ik. En ik weet wel dat ze creatief bezig zijn, maar dat ze zulke mooie dingen maken, dat had ik niet gedacht.
0: Ja.
1: Nou, dat is natuurlijk gewoon sowieso heel erg leuk voor de deelnemers. Om op die manier een keer hun eigen werk aan anderen te kunnen laten zien. Maar ook, het is ook heel, de bedoeling is ook om heel inspirerend te zijn voor anderen. Van wat je nog meer zou kunnen doen met creativiteit. En misschien de creativiteit in jezelf ontwikkelen. En daarmee ook talenten in jezelf gaan ontwikkelen. Ook voor jonge kinderen lijkt me dit ontzettend zinvol en waardevol. Om te ontdekken van waar ben je goed in. En er is zoveel nog op dat gebied om te ontdekken. Het kan gewoon heel erg positief werken voor hun ontwikkeling.
0: Goed verhaal, zeg ik dan altijd weer. Hey, voor mensen die willen komen kijken, is er een programmaboekje? Hoe was het ook alweer? Is er een website?
1: Ja, er is sowieso op de socials, Facebook en Insta, kunnen jullie ons programma zien. Dat staat er sinds vorige week staat dat erop. En ook elke keer worden er weer nieuwe dingen opgezet van wat er in de komende dagen speelt. Dus gemeente Tubbergen toont talent op Insta en op Facebook. Opper rond Essen, het plaatselijke wekelijkse huisblad, is ook het programma in opgenomen. En er liggen ook wat folders hier en daar verspreid over alle dorpen. Waar ook een flyer waar ook het programma op staat. Dus je kan er bijna niet omheen, zou ik zeggen.
0: Je kunt er niet omheen. Tot wanneer nog?
1: Tot en met 14 juni.
0: Okay.
1: Zijn er nog allerlei activiteiten van koren, big band, de dansschool die een open huis houdt, toneelvereniging, de muziekschool die heeft vanavond nog een uitvoering, einduitvoering van het leerorkest. En die hebben een zaterdag open huis. Dus er is echt nog voor alles te doen. En ook de fietsroute is zeer aan te bevelen, waarbij je echt bij de kunstenaars thuis langs gaat. En ik was vorige week bij een mevrouw die al haar schilderijen in de tuin heeft tentoongesteld. Prachtig.
0: Moet wel droog zijn, hè?
1: Zeer de moeite waard.
0: Goed zo. Dankjewel, Nanne. We gaan kijken naar Drosten. En een goede woensdag.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: 1 minuut over 9:30, eerste hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Mensen die deze zomer vliegen met Air France KLM of Transavia hoeven zich geen zorgen maken dat hun vlucht niet doorgaat door brandstoftekorten. We kunnen de zomerpiek met ruim 2000 vluchten per dag aan, zegt een topman. Als buschauffeurs van het Utrechtse OV-bedrijf Transdev extra diensten draaien, levert dat flink meer geld voor ze op. Het bedrijf heeft een tekort aan chauffeurs. Voor extra ritten krijgen ze tot 200% betaald. En een plofkraak op een geldautomaat in een winkelcentrum in Voorburg heeft flinke schade aangericht, meldt Omroep West. Zo ligt de pui eruit van een woonwinkel ernaast. En ook een Bruna-boekhandel liep schade op.
0: Dankjewel, Peter. Frank, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Wim. Op de Broekheurnering in Enschede is zondagavond een scootmobielrijder gewond geraakt na een botsing met een personenauto. Het ongeval gebeurde rond 17:15 ter hoogte van de kruising met de Dubbelinkhoek. De gewonde man is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De personenauto liep schade op. De politie heeft getuigenverklaring opgenomen. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Enschede vergunning afgegeven voor 230 flexwoningen. En op de dag van het kind reikt de Stichting Kans voor een Kind voor het eerst de Willem Hoevers Award uit. De uitreiking vond gistermiddag plaats op de Universiteit Twente in Enschede. De award, een bronzen beeldje en €5.000 is bestemd voor individuen, groepen of organisaties uit Twente die zich inzetten voor lijdende kinderen. De prijs is tevens ook een eerbetoon aan oprichter Willem Hoevers. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag begint droog. In de loop van de ochtend kan er wel een eerste buitje vallen. Vanmiddag vallen er pittige buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Temperaturen komen uit op zo'n 20 tot 22 graden.
0: Dankjewel, Frank. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? De Lutte richting de Duitse grens, 3 minuten over 3 kilometer. Richting Hoevelaken, 3 minuten over 3 kilometer. En voor de rest valt het allemaal mee, zoals het heet. Een aantal controles dan, onder andere op de A1. Daar wordt gecontroleerd bij 17.9 op de Azeloze Straat in Borne. En op de N743 in Zenderen, daar staat...

John of Blue, The Edge of Desire, hier op de Tent Radio. Vandaag zonnige periode, bewolkt, regen, alles en nog wat. En temperatuur rond de 20 graden. Ja. Ik heb er nu alweer drie verschillende gehoord, weerberichten. Gaat goed. Zeg, we gaan terug in de muziekgeschiedenis, terwijl dat ik een broodje met pindakaas heb gehad. Dat is geen goede combi, moet ik zeggen, als je dan nog even wat moet zeggen. Ja, het plakt een beetje. Maar goed, daar gaan we dan. Je suis un rockstar komt op deze dag uit. 3 juni 1981, sonaat Ton van Dranen weten. Terry Taylor speelt gitaar, Bruce Rowland is de drummer en Bill Wyman zingt en speelt alle overige instrumenten. De oud voorman, oud bandlid van de Rolling Stones, Bill Wyman. Je suis un rockstar, 3 juni 1981... komt binnen op 15 augustus 1981 in de Nederlandse Top 40. De single staat 7 weken lang genoteerd. En Je suis un rockstar haalt uiteindelijk de 13e plaats. Op deze dag uitgebracht, 1981.

Een Twents ochtendritueel. Eerst even plassen. Daarna lekker wassen. En dan naar je werk verkassen. Wakker worden doe je met Twente FM.

Artistas Ecuador hier op de Twente Radio op deze woensdagochtend. Je kunt ons bereiken via de 120-app, via twentefm.nl, rechterboven zijn linkicoontje. En ook nog steeds via de telefoon trouwens hoor.

Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Hier op Twente FM. Tot zover de show. Vanochtend onder andere Kicken op Mes met Gerdien Boom. In Hoge Heksel doen we dat. CDA Denkeland wil woningbouwplan Deurningen. Tenminste, wil daar duidelijkheid over. Heeft vragen gesteld. En in Enschede is er Lotta. En Lotta heeft een mooie flyer gemaakt met Enschede's Best Kept Secrets Project. Prachtig verhaal over lekkernijen. En nou ja, luister naar verhaal terug via 120.nl. En ja, 19e eeuw. Oldenzaal wordt beschreven in een prachtige vertaling. Een monsterverhaal. Floor Bal heeft een boek geschreven. Morgenmiddag de presentatie in Oldenzaal. En Jan Krijkers ging vertellen over de jonge fauna met de faunadrone. Dat we nog meer gaat. Oh ja, het optreden van het gospelcore Benediction in Enschede. Dat vindt komend weekend plaats. Irene Geerts heeft er alles over verteld. En we gingen nog naar Nanne Drost. Die deed een update met betrekking tot Te Bergen toont talent. Goed zo, dat allemaal meer. En je kunt ons bereiken nogmaals, als je zelf ook wat te melden hebt, op twentefm.nl, rechterbovenzijde, linker icoontje. Of je pakt de telefoon, wat ik al zei, geestgerend 054135.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsca.
4: Ja. Oh ja, in Oortmars.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
7: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Wie deze zomer vliegt met Air France KLM of Transavia, hoeft niet bang te zijn dat vluchten worden gecanceld door brandstoftekorten. We houden alles goed in de gaten en zoals het er nu naar uitziet, staan alle seinen op groen voor de zomerpiek, zegt een topman. In die periode zijn er meer dan 2000 vluchten per dag naar ruim 300 bestemmingen. Het Utrechtse OV-bedrijf Transdev heeft een oplossing bedacht voor het tekort aan buschauffeurs. Die kunnen flink meer geld verdienen voor het draaien van extra diensten. Sinds deze week krijgen ze daarvoor 170% betaald. Werken ze op vrijdag en zaterdag of in de zomervakantie, dan verdienen ze zelfs het dubbele. In de sporthal in Tweede Exloërmond, die tijdelijk asielzoekers uit Ter Apel opvangt, hebben vannacht 62 mensen geslapen, iets minder dan gisteren. Ze werden vanwege het slechte weer wat eerder opgehaald in Ter Apel. Daar bleef deze keer niemand buiten slapen. De opvang in Drenthe is tot vrijdagochtend beschikbaar. En een plofkraak vannacht op een geldautomaat in het winkelcentrum in Voorburg heeft flinke schade aangericht. De automaat zat in de muur tussen twee winkels. Op foto's bij Omroep West is te zien dat van een bouwwinkel de puin eruit ligt en het plafond is ingestort. En dat een Bruna-boekhandel flink is beschadigd. Dan het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer, maar tussendoor ook zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

Het was George Michael die het ritme even leende van deze Patrice Russian en Forget Me Nuts. Als je denkt van, hé, waar ken ik dat van? En George Michael ging er ooit mee vandoor, zeg maar. Dit was het origineel. Vandaag woensdag 3 juni. Temperatuur blijft vandaag steken op een kleine 20 graden. Ik vind het heerlijk. Er blijft zo goed als droog. Kan wel enkele drup vallen. De wind komt vanuit het zuidwesten met kracht 3. Morgen verandert er eigenlijk weinig in het weerbeeld. Met die verstanden dat het wat meer zou kunnen regelen. En dat de temperatuur ietsjes naar boven gaat tot een kleine 21 graden. Om vervolgens weer vrijdag een stapje terug te doen tot een graad of 17.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vak luid lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Enschede raadpleegt haar inwoners over het vieren van de jaarwisseling. Via een anonieme enquête op de gemeentelijke website wordt hun mening opgehaald. Een aankomend vuurwerkverbod maakt dit zeer actueel. De gemeente neemt de voorkeuren van inwoners in overweging, al beslist zij zelf. Eerder ontstonden vuurwerkvrije zones rond ouderencentra en parken. De handhaving daarvan bleek in de gemeente zeer moeilijk. Op de Broekhurner Ring in Enschede is zondagavond een scootmobielrijder gewond geraakt na een botsing met een personenauto. Het ongeval gebeurde rond 17:15 ter hoogte van de kruising met de Dubbelinkhoek. De gewonde man is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De personenauto liep schade op. De politie heeft getuigenverklaring opgenomen. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Enschede vergunning afgegeven voor 230 flexwoningen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag begint droog. In de loop van de ochtend kan er wel een eerste buitje vallen. Vanmiddag vallen er pittige buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Temperaturen komen uit op zo'n 20 tot 22 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Bobby Brown. Ik vind het wel zo lekkerst hoor. Ja, maar Prerogative, die was ook wel lekker, de eerste van. En ervoor trouwens nog Tom Grennan en Little Bit of Love. De provincie Overijssel heeft de nieuwe subsidieregeling Iedereen Doet Mee gelanceerd. Deze ondersteunt initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. Het gaat dan om lokale en bovenlokale projecten. De provincie wil dat iedereen kan meedoen, zonder bijvoorbeeld buitengesloten te worden met betrekking tot hun achtergrond, beperking, seksualiteit of andere factoren. De subsidie is breed opgezet, waardoor veel activiteiten in aanmerking zouden kunnen komen, zolang er maar een nadruk ligt op het ontmoeten tussen mensen. Voor een lokaal initiatief is een bedrag van €5.000 aan te vragen en bovenlokaal €15.000 aanvragen. Dat kan vanaf 15 juni aanstaande tot en met 16 oktober op de website van de provincie overijssel.nl. Let's get it started in here.

Je hebt een Billy Ocean in de jaren 70 en een Billy Ocean in de jaren 80. En beide periodes waren zeer succesvol, zoals deze hit uit de jaren 70 met Are You Ready? Het waterschap Wegstromen vraagt om respectvol om te gaan met het water en alles wat daar omheen leeft. Dieren die zijn op dit moment bijvoorbeeld aan het broeden en jongeren groot aan het brengen. En het waterschap hoopt in ieder geval dat je daar respectvol mee omgaat. Recreëer dus tussen zonsopgang en zonsondergang. Neem afval mee of doe het in een afvalbak. Houd de hond aan de lijn en volg aanwijzingen en borden en afsluiting van eventueel het waterschap.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: www.juridischbureau.nl/luister.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Wil jij 500 euro netto verdienen?
3: Wat?
2: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
3: Wow.
4: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
2: Brusje doet meer met je.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. GroenLinks PvdA mag de partijnaam bij de komende verkiezingen veranderen in Progressief Nederland, kortweg PRO. De Raad van State veegt de bezwaren van lokale partijen met PRO in de naam van tafel. Ze waren bang voor verwarring op de kieslijsten. In de Kamer houdt GroenLinks PvdA nog even de oude naam. Het aantal verkeersovertredingen is gestegen. Volgens het CJIB, het bureau dat de boetes int, waren het er in de eerste vier maanden 2,6 miljoen, 13% meer dan in die periode vorig jaar. De meeste boetes waren voor te hard rijden, maar de grootste stijging is te zien bij de boetes voor rijden door rood. Een medewerker van een Haagse begraafplaats is aangehouden. Volgens het OM wordt hij verdacht van diefstal uit graven en witwassen. De man was als grafdelver verantwoordelijk voor het ruimen van graven en nam daarbij onder meer sieraden van overledenen mee. Die bood hij vervolgens aan bij een goudhandel. En twee vrachtwagenchauffeurs hebben op de A58 bij Moergestel een heldendaad verricht, meldt Omroep Brabant. Ze zagen een auto kilometers lang slingeren. Eentje ging ervoor rijden en remde af om de auto te stoppen. Achter het stuur zat een vrouw die niet goed was geworden en de chauffeurs verleenden eerste hulp. Dan het weer van Weer Online. Er vallen buien, soms met onweer. Vanmiddag ook droge periode met zon. Later vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
5: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven. Akkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakkelakk

Je hebt wel eens van die platen dat je denkt, dat is lang geleden. Dat had ik bij deze. Was as it was. Ik zag er voorbij komen in de platenbak tussen aanhalingstekens. Ik dacht, oké, die gaan we weer eens een keer draaien. Walk the Dinosaur hoorde je. Aan het begin van het tweede gedeelte van de uitzendkracht op Twente FM voor deze woensdagmorgen. Goedemorgen. We zijn er tot 1 uur. Nu

jaren 70, begin jaren 80 stond de muziek veel in het teken van keyboards. En Future World Orchestra, die liften er lekker mee. Met onder meer deze Desire. Hadden nog een andere grote hit. I'm Not Afraid of the Future. Zeker ook de moeite waard om een keer te beluisteren. Je luistert naar Twente FM. We gaan naar het regio-nieuws van 11:30. Dat doen we samen met Brian Adams.

0: jij 500 euro netto verdienen?
1: Wat?
0: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
1: Wow.
0: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De gemeente Enschede raadpleegt haar inwoners over het vieren van de jaarwisseling. Via een anonieme enquête op de gemeentelijke website wordt een mening opgehaald. Een aankomend vuurwerkverbod maakt dit zeer actueel. De gemeente neemt de voorkeuren van inwoners in overweging, al beslist zij zelf. Eerder ontstonden vuurwerkvrije zones rond ouderencentra en parken. De handhaving daarvan bleek in de gemeente zeer moeilijk. Op de Broekhurnering in Enschede is zondagavond een scootmobielrijder gewond geraakt na een botsing met een personenauto. Het ongeval gebeurde rond 17:15, ter hoogte van de kruising met de Dubbelinkhoek. De gewonde man is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De personenauto liep schade op. De politie heeft getuigenverklaring opgenomen. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Enschede vergunning afgegeven voor 230 flexwoningen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag begint droog. In de loop van de ochtend kan er wel een eerste buitje vallen. Vanmiddag vallen er pittige buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Temperaturen komen uit op zo'n 20 tot 22 graden.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1 Twente.

Love Somebody, Morgan Wallen en Lisa Lisa met de Curl Jam en Head to Toe. Misschien heb je het al gehoord in het nieuws. De mobiliteitsdienst Automaatje blijft ook na dit jaar beschikbaar in Enschede. Dat is goed nieuws. Het college van BMW stelt structureel geld beschikbaar voor deze dienst. Automaatje is een dienst waarbij vrijwilligers met hun eigen auto inwoners van 65 jaar en ouder helpen met hun vervoersbehoeften. Bijvoorbeeld een bezoek aan de familie of misschien wel aan de dokter of tandarts. Vrijwilligers krijg je voor een onkostenvergoeding. Arriva verzorgt de planning van de ritten en begeleidt de vrijwilligers. En Automaatje is dankzij meer dan 100 vrijwillige chauffeurs in de hele stad beschikbaar. En ik heb daar veel respect voor.

plaat die als een film aan je voorbij trekt. The River van Bruce Springsteen. De gemeente Hengelo die vraagt vrouwen om hun mening te geven over het gevoel van veiligheid in de openbare ruimte. Iedereen moet zich namelijk veilig kunnen voelen in Hengelo, maar dat is zeker niet vanzelfsprekend. De gemeente wil daarom weten hoe jij als vrouw daarover denkt. Voel je veilig en comfortabel? Er is een vragenlijst online te vinden. En als je die wilt invullen, dan kan dat nog tot en met de vrijdag, de 26e. En dat kan via praatmee.hengelo.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
8: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De overheid hoeft voorlopig geen dwangsom te betalen aan de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Dwangsommen worden met een jaar uitgesteld, heeft de Raad van State bepaald. Als ouders te lang moeten wachten op schadevergoeding, kunnen ze naar de rechter stappen. Die moet dan binnen 2 weken beslissen, maar dat zou onhaalbaar zijn. Niet staat een naamswijziging van GroenLinks PvdA nog in de weg. Van de Raad van State mag de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen de naam veranderen in Progressief Nederland, kortweg PRO. Lokale partijen met pro in hun naam hadden bezwaar gemaakt omdat ze bang zijn voor verwarring. Maar dat staat los van de landelijke verkiezingen. Erben Weddemars heeft kort geleden een herseninfarct gehad. Dat schrijft zijn vrouw Renate in de Stentor. De 50-jarige oudschaatser merkte dat er iets aan de hand was en ging zelf naar de huisarts. Die verwees hem door naar het ziekenhuis en daar bleek dat hij een beroerte had gehad. Weddemars is weer thuis en maakt het goed. En een enorm waterballet in een winkelcentrum in Spijkenisse. Volgens regiozender Rijnmond sprong door een klap de sprinklerinstallatie aan en stond de boel al gauw blank. De brandweer kon in eerste instantie de bediening van de sprinklers niet vinden en merkte ook dat de afwatering verstopt zat. Het water wordt weggepompt. Dan het weer van Weer Online. In het noordoosten en oosten komen buien voor. Daarna droog en periode met zon bij 18 tot 20 graden. Later neemt in het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Vanavond regent het op meer plaatsen. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. 3 kilometer, de vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. Lekker begin van de woensdagmiddag hier op Twente FM. Lekker dat je erbij bent. Dit is de uitzendkracht. Derde gedeelte is altijd tegen het lunchgedeelte. Neem even de tijd om een heerlijke boterham te eten. Draai wij de lekkere muziek, zoals deze van Somber.

Coldplay met Beyoncé en Him for the Weekend. De provincie Overijssel heeft de regeling voor vergroening van sportterreinen uitgebreid. Deze regeling is beschikbaar zowel voor gemeenten als voor clubs zelf. En per aanvraag kan men 30.000 euro ontvangen voor het vergroenen van het sportpark. Er zijn vaak nog veel mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de randen van de sportvelden, de parkeerplaatsen of rond de kantine. Meer groen zorgt uiteraard voor een aangename plek om te verblijven, maar ze helpt zeker ook bij aspecten als klimaatbestendigheid en biodiversiteit. Als je meer wilt weten om hiervoor een subsidie aan te vragen, kijk dan even op overijssel.nl.

0: Rema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Het aantal kinderen dat Nederlandse ouders krijgen hangt mede af van hun beschikbare inkomen en woonomgeving. Recent onderzoek toont aan dat gezinnen met hogere inkomens meer kinderen krijgen. Locaties met veel nieuwbouwwoningen spelen ook een belangrijke rol daarbij. Een gemiddelde vrouw in Dinkeland krijgt 1,78 kinderen. 10 jaar geleden was dat 2,15. De gemeente Enschede raadpleegt haar inwoners over het vieren van de jaarwisseling. Via een anonieme enquête op de gemeentelijke website wordt hun mening opgehaald. Een aankomend vuurwerkverbod maakt dit zeer actueel. De gemeente neemt de voorkeuren van inwoners in overweging, al beslist zij zelf. Eerder ontstonden vuurwerkvrije zones rond ouderencentra en parken. De handhaving daarvan bleek in de gemeente zeer moeilijk. Het aantal vergunningen voor tijdelijke woningen is het afgelopen jaar landelijk gehalveerd. Flexwoningen kampen met ruimtegebrek omdat geschikte locaties voor een periode van 10 jaar schaars zijn. Bovendien verschilt de behoefte per doelgroep, zowel wat betreft het type woning als de gewenste locatie. Tussen 2021 en 2025 heeft de gemeente Enschede vergunning afgegeven voor 230 flexwoningen. Heb ik nu het weer voor Twente. Vandaag begint droog. In de loop van de ochtend kan er wel een eerste buitje vallen. Vanmiddag vallen er pittige buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Temperaturen komen uit op zo'n 20 tot 22 graden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Caribbean van de Pet Shop Boys en Sam Veld worden hier ervoor met de Mi Amor. Op 15 juni gaan de aanvragen voor de boomdeeldagen weer van start. Iedereen kan dan tegen een gereduceerd tarief inheemse bomen of bosplantsoen bestellen. Deze worden in het najaar geleverd en de kosten worden 75% vergoed. Nieuw is dat nu in bepaalde gemeenten ook aanvragen ingediend kunnen worden door mensen binnen de bebouwde kom. Eerder was de regeling namelijk alleen gericht op het buitengebied. De hoop is dat dit in woonwijken kan helpen om wat meer hittestress tegen te gaan en biodiversiteit te versterken. Uitgebreide informatie over deze dagen is te vinden op Landschap Overijssel.

Iedereen stond een beetje verbaasd van, hey, deze acteur kan ook zingen. Ah, ja. Oké, niet te kritisch zijn, zeg maar. Dan Johnson Hody met de Heartbeat aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht. Vandaag is het de 3 juni 1989, gaat De La Soul de nummer 1 succes voor 2 weken met Me, Myself and I. En het is precies 1 jaar geleden dat kabinet Schoof viel. PVV-leider Wilders trok zijn steun terug omdat de coalitiepartij zijn asielplannen niet steunde. En de ministers van zijn partij traden af en de rest van de ministers bleven aan als demissionair.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. In een loods in Brabant zijn bijna 200.000 illegale vapes met smaakjes in beslag genomen. Die mogen hier al een tijd niet meer worden verkocht. Inspecteurs van de NVWA kwamen de loods op het spoor door een webshop met vapes. Alles wat in de loods werd gevonden is vernietigd. De eigenaar krijgt een flinke boete. Voor de dodelijke aanvaring op de Waddenzee eist het OM in hoger beroep dezelfde straf als de rechtbank. Die veroordeelde de kapitein van een snelboot tot 240 uur taakstraf voor de aanvaring met een watertaxi. 4 opvarenden van de gezonken taxi kwamen om het leven. Ook eist het OM nog een beroepsverbod voor de kapitein van 4 jaar. Omroep Ongehoord Nederland heeft zich volgens het College voor de Rechten van de Mens schuldig gemaakt aan discriminatie. In een vacature uit 2024 stond dat een man of een vrouw, maar geen X werd gezocht als nieuwe hoofdredacteur. Dat mag volgens het college niet. Het OM noemde de advertentie vorig jaar kwetsend, maar niet strafbaar. En als de kosten van het goedkope zomertreinabonnement te hoog worden, dan stopt de verkoop. Er is 118 miljoen euro voor uitgetrokken en daar willen we niet overheen, zegt staatssecretaris Bertram. Met de pas kun je vanaf 15 juni voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het is een goedmaker voor de sterk gestegen energieprijzen. Dan het weer van Weer Online. In de noordoosten en oosten opbuien. Vanmiddag droog en periode met zon bij 18 tot 20 graden. Later neemt in het zuidwesten de bewolking toe en stijgt de kans op regen. Vanavond regent het op meer plaatsen. En tot zover het ANP nieuws.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door Duitse grenscontroles staat er file op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens. Tussen Oldenzaal en de grens doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Lekker beginnen, hè? Met Earth, Wind and Fire. Let's groove bij Twente FM. Het is door de middag. Kap je de middag door met lekkere muziek. En natuurlijk zometeen ook nog weer het streeknieuws. Wil je op de hoogte blijven van al het andere nieuws? Dan kun je dat doen via onze website twentefm.nl of 120.nl. Hou ik je in ieder geval blij met muziek. Zometeen Bitmachine en Daisy D met Somebody's Real. Maar dat is de

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Het nieuwe gemeentebestuur van Tuberg houdt zich aan het AZC-akkoord. CDA en Keerpunt 22 schrijven in een coalitieakkoord dat het staat niet ter discussie met vaste einddatum november 2032. Het AZC in Aalbergen is sinds september 2024 geopend en biedt onderdak aan 150 asielzoekers. De opvang verloopt zeer rustig. Dinsdagavond werd de brandweer gealarmeerd voor een smeulende stekkerdoos bij landgoed Nieuwhuis aan de Zoekenweg in Denenkamp. Rond 6:30 arriveerden meerdere brandweervoertuigen, waaronder een ladderwagen uit Duitsland. De aanwezigen handelden snel, waardoor een grotere brand werd voorkomen. Niemand raakte gewond, het gebouw liep alleen lichte rookschade op. En de gemeente Almelo heeft de sleutel van het nieuwe pand aan de Windmolen 3 in de wijk Windmolenbroek symbolisch overhandigd aan de voedselbank. De organisatie verhuist binnenkort vanuit de voormalige Sint-Egberterskerk. Wekelijks halen gemiddeld 175 klanten een voedselpakket op, waardoor de instelling van grote waarde is. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het bewolkt, er zijn perioden met regen. Komende nacht is het droger, maar er kan nog altijd een buitje vallen. Het koelt af naar 13 graden en morgen is het zwaar bewolkt en zullen we de zon niet zo vaak zien.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

George Ezra in Budapest. Hey, het is woensdagmiddag. Het is wisselvallig buiten. De zon die doet zijn best. Die is er ook iets vaker bij dan gisteren. Nou, om gisteren maar even te zwijgen. Het was gisteren echt pleuris weer op een gegeven moment in de middag. Ik heb me twee keer nat laten regenen. Dus ik heb twee broeken die zeiknat thuis nog liggen te drogen. En ik denk dat ik vandaag Buienradar toch maar eventjes iets beter in de gaten ga houden. Ja, want zo nu en dan kan het vandaag ook nog even een buitje geven. Gelukkig niet zo erg als gisteren. Morgen daarentegen kan het wel weer slecht weer worden. Dus ja, nog even volhouden tot het betere weer weer deze kant op komt. Hè? Niet een heel goed begin van de zomer, om het maar even zo te zeggen. En zometeen hoor je onder andere nog muziek van Alex Horn. Ook Eva Max komt eraan. Maar dit is Prince.

blijft goed, hè? Kensington en Bridges bij Twente FM. Maar zometeen tijd voor het nieuws van 2 uur. Daarna zijn we bij je terug met nog veel meer muziek. En hoop ik je die middag door. Maar er is nog muziek van Fleming, Zoe Toran en Ronnie Flex. Dit is Alles op Gevoel.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: Luister. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
0: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Terwijl het kort geding over het inreisverbod voor J elk moment kan beginnen, is de rapper al aangekomen in Nederland. En dus kan hem officieel de toegang niet meer worden ontzegd. Over de rapper is veel te doen vanwege antisemitische uitspraken in het verleden. Een aantal landen heeft zijn optredens om die reden gecanceld. De medewerker van het Radboud UMC wordt de komende tijd vaker getest op het Hantavirus. Volgens het ziekenhuis was een test zwak positief. Toch heeft de medewerker geen ziekteverschijnselen. Het Radboud UMC behandelde een patiënt die op het cruiseschip Hondius met het Hantavirus besmet was geraakt. Het wordt tijd dat de overheid gaat presteren en dat het kabinet Jette de trend van gesneuvelde politieke beloften doorbreekt. Dat vindt de Tweede Kamer. De oppositie twijfelt onder meer aan de belofte om de klimaatdoelen dichterbij te brengen. Er moet echt een tandje bij, zegt GroenLinks-PvdA. Voor Ja 21 mag het juist wat minder. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver is blij dat de kiesraad akkoord is met de nieuwe naam Pro-Nederland, kortweg Pro. Bij Sven op 1 zei Klaver dat een belemmering nu weg is. Wel moet de Tweede Kamer er nog over stemmen, maar daar heeft Klaver alle vertrouwen in. Dan het weer van Weer Online. In het noordoosten en oosten nog enkele buien. Daarna op veel plaatsen droog met af en toe zon. En het is 18 tot 20 graden. Later in het zuidwesten meer bewolking en kans op regen. Vanavond valt op meer plaatsen wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

woensdagmiddag. De week is weer doormidden. We zijn lekker onderweg. En ik help je die middag door tot 4 uur met een heleboel goede muziek. Zometeen Post Malone met Chemical. Ook Nena komt er nog aan. 99 Gloevelon. Even lekker vals meezingen. Maar is deze hit van Shakira. Dit is...

Muziek van Dotan, home bij Twente FM. Zo word je weer helemaal bijgepraat over het laatste nieuws uit je eigen streek met het streeknieuws. Mocht je meer over het streeknieuws willen lezen, dat kan natuurlijk via een van onze websites, 120.nl of twentefm.nl. Zometeen heb ik nog Martin Garrix en Ed Sheeran voor je.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Het nieuwe gemeentebestuur van Tuberg houdt zich aan het AZC-akkoord. CDA en Keerpunt 22 schrijven in een coalitieakkoord dat het staat niet ter discussie met vaste einddatum november 2032. Het AZC in Aalbergen is sinds september 2024 geopend en biedt onderdak aan 150 asielzoekers. De opvang verloopt zeer rustig. Dinsdagavond werd de brandweer gealarmeerd voor een smeulende stekkerdoos bij landgoed Nieuwhuis aan de Zoekenweg in Denenkamp. Rond 6:30 arriveerden meerdere brandweervoertuigen, waaronder een ladderwagen uit Duitsland. De aanwezigen handelden snel, waardoor een grotere brand werd voorkomen. Niemand raakte gewond. Het gebouw liep alleen lichte rookschade op. En de gemeente Almelo heeft de sleutel van het nieuwe pand aan de Windmolen 3 in de wijk Windmolenbroek symbolisch overhandigd aan de voedselbank. De organisatie verhuist binnenkort vanuit de voormalige Sint-Egberterskerk. Wekelijks halen gemiddeld 175 klanten een voedselpakket op, waardoor de instelling van grote waarde is. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het bewolkt. Er zijn perioden met regen. Komende nacht is het droger, maar er kan nog altijd een buitje vallen. Het koelt af naar 13 graden. En morgen is het zwaar bewolkt en zullen we de zon niet zo vaak zien.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land staat er file op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

FM, hey, het is door de middag waar je naar luistert. Bijna 3 uur, we zijn lekker onderweg. Zometeen nog 1 uurtje te gaan. En dan is het alweer bijna tijd om de koffers in te pakken en lekker naar huis heen te gaan. Maar eerst nog een heleboel goede muziek voordat je die laptop dicht kan klappen. Je hark in de hoek kan zitten of wat voor werk je ook aan het doen bent.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Een man uit Spijkenissen moet 7 jaar de cel in voor een grote sextortionzaak. Verder kreeg hij TBS. Hij wist zeker 20 kinderen zover te krijgen om naaktfoto's en filmpjes naar hem te sturen. En daarmee zit hij ze onder druk om nog meer te sturen. De meeste slachtoffers wonen in Amerika. Kanye West, of Ye, was al in Nederland voordat het kort geding zou beginnen of hij überhaupt mocht komen. Het Centraal Joodse Overleg probeert zijn komst tegen te houden vanwege zijn antisemitische uitspraken. Dat kort geding is nog bezig. Zaterdag en maandag geeft Ye 2 concerten in Arnhem. Het Nederland-ticket, het goedkope treinkaartje om mensen uit de auto te krijgen, is al 1 week eerder te koop. Vanaf 15 juni, zegt de NS. Mensen kunnen dan voor een paar tientjes per maand onbeperkt met de trein reizen buiten de spits. Je mag het abonnement maximaal 2 maanden gebruiken. En de wateroverlast in een winkelcentrum in Spijkenisse vanmorgen was het gevolg van een explosie die vervolgens de sprinklerinstallatie aanzette. Dat meldt Rijnmond. Zo'n 12 winkels hebben schade. Wat er is ontploft is niet duidelijk. Wel is in een glazen deur van een winkel iets te zien wat op een kogelgat lijkt. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten vallen een paar buien. In de rest van het land is het droog. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Morgen kans op stevige onweersbuien en een graad of 18. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lut heb je een kwartier vertraging. In de A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang doe je er 5 minuten langer over. Diezelfde A12, maar dan vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen de grens en Zevenaar, 5 minuten extra over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Mark Schepers.

Shattered Dreams, Johnny Hates Jazz. Nou, ik hoop dat mijn dromen niet in duigen vallen. Ja, ik moet wat bekennen. Ik ben deze week nog vrij man. Maar van het weekend ga ik trouwen. Ja, ik vind het, hoe dichter het bij komt, hoe meer ik eraan denk van, toch wel raar dat je toch iemand de eeuwige trouw gaat zeggen. Nou, ik begin ervan te stotteren. Ja, nee, ik vind het hartstikke leuk natuurlijk, anders ga je niet trouwen. Nou, dat is toch wel een dingetje. Ja, ik had eerst zoiets van, nou, ik ben niet heel zenuwachtig. Ik ben nog steeds niet zenuwachtig. Maar ja, het is toch wel een dingetje, hè? Ja, goed. Het is door de middag, Harna luistert. Ik heb lekker veel muziek voor je. Zometeen natuurlijk ook nog de House Slow Can You Go. Want om 10:30 gaan we het gewoon weer even rustig aan doen met z'n allen. Jason Mraz komt er ook nog aan. Maar dit is Miles Smith.

Christopher Cross, All Right uit de jaren 80. Ja, en de House Slow Can You Go, die komt ook regelmatig uit de jaren 80. En dan zul je zeggen, zijn er dan geen lekkere rustige platen gemaakt in deze tijd? Zeker wel, daarom gaan we er vandaag even eentje uit de Recurrent map halen. Oftewel, een plaat die nog niet zo heel oud is. Dit is Benson Boone, Slow It Down. De House Slow

0: eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
3: Ja, die is huis nu echt af.
2: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
3: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
2: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Burgemeesters moeten sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Ze moeten meer bevoegdheden krijgen. Het kabinet denkt aan een speciale noodbevoegdheid. Wat de nieuwe bevoegdheden precies inhouden, moet nog duidelijk worden. Burgemeester Jeroen Diepemaat van de gemeente Lossen zegt erbij dat demonstratie een grondrecht is en noemt het een dunne lijn waar je op balanceert. Lokale politieke partijen met pro of progressief in hun naam hebben ongelijk gekregen van de Raad van State. De hoogste rechter vindt dat de nieuwe landelijke partijnaam Progressief Nederland gewoon gebruikt mag worden voor de Tweede Kamer en Europese verkiezingen. Frank Peters van de partij Pro Hengelo is flink teleurgesteld door de uitspraak. Hoewel de rechter alle bezwaren heeft afgewezen, denkt Peters dat de situatie voor veel kiezers verwarrend gaat worden. En de verwachting is dat de komende jaren intensiever gebruik gemaakt gaat worden van de Ripper der Straat in Enschede. En dat terwijl de mooie dikke straatstenen die er liggen nu al aan God worden gereden. Daarom krijgt de straat die een belangrijke functie vervult in het centrum van Enschede een tijdelijke asfaltlaag. De werkzaamheden starten na de zomervakantie. Het weer ten slotte. Vanmiddag is er naast bewolking ook af en toe zon. En verspreid over de provincie vallen wat buien. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden.
6: Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte. En de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem ook 10 minuten vertraging bij Duiven. De N35 vanuit Duitsland naar Enschede tussen de grens en Enschede-Oost 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

David Guetta en Sam Martin met Dangerous bij Twente FM. Ja, daarvoor hoorde je natuurlijk nog Amy Winehouse, You Know I'm No Good en het streeknieuws. Als je meer over het streeknieuws willen weten, kun je altijd op een van onze websites terecht. 120.nl of twentefm.nl. En zometeen nog muziek van Shepherd, Learning to Fly. Ook Sonique komt er nog aan. Maar eerst even terug naar de jaren 80 met Lionel Richie en Running with the Night.

Ja, Suzanne en Freek die net een toch wel een memorabele concertreeks op de naam hebben gezet. Namelijk een van de meest bezochte concertreeksen voor één artiest. Moet je nagaan. Ja, ze staan nou ook op de Walk of Fame natuurlijk bij het Gelre Dome. En ze gaan nu genieten van Sef. Natuurlijk hun zoontje en van de welverdiende rust. En ja, ze hebben alle mensen persoonlijk bedankt. Met een mailtje. Mijn vriendin is ook geweest. Die kreeg ook een mailtje met Angela bedankt. Ze zullen ze natuurlijk niet allemaal gezien hebben. Maar het is toch leuk dat ze eraan denken, toch? Hey, zometeen de man die je naar huis brengt. Ik heb het over Jordi Goorman. Twente komt thuis met de lekkerste muziek van in de auto. Of op de fiets natuurlijk. En het laatste nieuws in Twente. Van 4 tot 6 hoor je Twente komt thuis op Twente FM. Morgen, dan ben ik er weer. Dan is het wel weer donderdag. Zitten we weer aan de goede kant van de week. En ja, ik ga je achterlaten met een lekkere rockplaat. ZZ Top en Gimme Your...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staan gaf het tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongs mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
6: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna 60.000 VMBO-leerlingen moeten iets meer geduld hebben voor ze de uitslag van het praktijkgedeelte van hun examen krijgen. Die zouden ze vandaag krijgen, maar door een technische fout wordt dat morgen. Onwijs vervelend, zegt iemand van de Onderwijsbond. De uitslag van het theoriegedeelte komt volgende week. Het was vorige week prachtig weer en dat hebben mensen met hooikoorts gemerkt. Nog nooit gingen er dit jaar zoveel mensen naar een huisarts met klachten. Vergeleken met de week ervoor was er een verdubbeling, blijkt uit onderzoek. Bij warm en droog weer zijn er namelijk meer pollen en nu het is gaan regenen, verdwijnen die. De Tweede Kamer stemt volgende week over het veranderen van de naam van GroenLinks PvdA in Pro. Vanochtend keurde de Raad van State de nieuwe naam al goed, maar de Kamer moet er ook mee akkoord gaan. De voorzitter heeft een brief geschreven waarin hij Kamerleden adviseert om voor te stemmen. Pro voldoet namelijk aan alle regels. En een bijzondere oorzaak voor een stroomstoring in een pretpark in Hengelo. Er waren naaktslakken in een elektriciteitskast gekropen en hebben daar voor kortsluiting gezorgd. 5 attracties konden daardoor niet worden gebruikt. Het park hoopt dat die het aan het eind van de dag weer doen. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten van een paar buien, in de rest van het land is het droog. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten regen. Morgen kans op stevige onweersbuien en een graad van 18. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens een kwartiervertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten. A35 Enschede richting Zwolle voor Wierden 5 minuten. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Burgemeesters moeten sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Ze moeten meer bevoegdheden krijgen. Het kabinet denkt aan een speciale noodbevoegdheid. Wat de nieuwe bevoegdheden precies inhouden, moet nog duidelijk worden. Burgemeester Jeroen Diepemaat van de gemeente Lossen zegt erbij dat demonstratie een grondrecht is en noemt het een dunne lijn waar je op balanceert. Lokale politieke partijen met pro of progressief in hun naam hebben ongelijk gekregen van de Raad van State. De hoogste rechter vindt dat de nieuwe landelijke partijnaam Progressief Nederland gewoon gebruikt mag worden voor de Tweede Kamer en Europese verkiezingen. Frank Peters van de partij Pro Hengelo is flink teleurgesteld door de uitspraak. Hoewel de rechter alle bezwaren heeft afgewezen, denkt Peters dat de situatie voor veel kiezers verwarrend gaat worden. En de verwachting is dat de komende jaren intensiever gebruik gemaakt gaat worden van de rippen der straat in Enschede. En dat terwijl de mooie dikke straatstenen die daar liggen nu al aan gort worden gereden. Daarom krijgt de straat die een belangrijke functie vervult in het centrum van Enschede een tijdelijke asfaltlaag. De werkzaamheden starten na de zomervakantie. Het weer ten slotte. Vanmiddag is er naast bewolking ook af en toe zon. En verspreid over de provincie vallen wat buien. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens een kwartier oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem. Voor Duiven een kwartier. A35 Enschede richting Almelo. Tussen Enschede en Delden 10 minuten. A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein 10 minuten vertraging. Op de N325 Duitse grens richting Arnhem, tussen Lent en het Gelredoom, een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: /luister.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
3: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Buzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Buzinkbouwmaterialen.eu.
5: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
8: Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Twee Ajax-supporters moeten 2 weken de cel in omdat ze bij rellen de politie hebben belaagd, meldt NA Nieuws. Dat gebeurde in Volendam bij de wedstrijd tegen Groningen. Ze gooiden stenen en flessen naar de politie. Na aftrek van het voorarrest hoeven ze nog maar een dag te zitten. Wel krijgen ze nog een boete en een taakstraf. Bij een bedrijfsongeluk in Helvoort, vlakbij Den Bosch, is een man zwaar gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Er zou een spuitbus zijn ontploft toen hij aan het sleutelen was aan een auto. De man heeft brandwonden in zijn gezicht en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Voor bijna 60.000 VMBO'ers die zaten te wachten op de uitslag van hun praktijkexamen is het nog een dag nagelbijten, want ze krijgen morgen pas duidelijkheid. Niet vandaag, zoals de bedoeling was, want door een technische fout is de boel vertraagd. De uitslag van het theoriegedeelte krijgen ze volgende week donderdag. En titelfavoriet Arina Sabalenka is uitgeschakeld op Roland Garros. De tennister sneuvelde in de kwartfinales tegen de Russische Diana Schneider uit Rusland. De uitschakeling van Sabalenka is de 2e grote verrassing in Parijs. Eerder vloog Jannik Sinner, de favoriet bij de mannen, er al uit. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekt de regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. En ook gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Hengelo richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 10 minuten. A35 Enschede richting Almelo tussen Enschede en Delden 10 minuten. De A50 Eindhoven richting Arnhem, voor knooppunt Bankhoef 10 minuten. De A325 Arnhem richting Nijmegen voor Westervoort 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Het is lente in Twente.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro. Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Burgemeesters moeten sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Ze moeten meer bevoegdheden krijgen. Het kabinet denkt aan een speciale noodbevoegdheid. Wat de nieuwe bevoegdheden precies inhouden, moet nog duidelijk worden. Burgemeester Jeroen Diepemaat van de gemeente Lossen zegt erbij dat demonstratie een grondrecht is en noemt het een dunne lijn waar je op balanceert. Lokale politieke partijen met pro of progressief in hun naam hebben ongelijk gekregen van de Raad van State. De hoogste rechter vindt dat de nieuwe landelijke partijnaam Progressief Nederland gewoon gebruikt mag worden voor de Tweede Kamer en Europese verkiezingen. Frank Peters van de partij Pro Hengelo is flink teleurgesteld door de uitspraak. Hoewel de rechter alle bezwaren heeft afgewezen, denkt Peters dat de situatie voor veel kiezers verwarrend gaat worden. En de verwachting is dat de komende jaren intensiever gebruik gemaakt gaat worden van de rippen der straten in Enschede. En dat terwijl de mooie dikke straatstenen die er liggen nu al aan gort worden gereden. Daarom krijgt de straat die een belangrijke functie vervult in het centrum van Enschede een tijdelijke asfaltlaag. De werkzaamheden starten na de zomervakantie. Het weer ten slotte. Vanmiddag is er naast bewolking ook af en toe zon. En verspreid over de provincie vallen wat buien. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staat 90 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Hengelo richting Duitse grens. 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Duitse grens voor 7 naar een kwartier. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht van knooppunt Grijshoort 10 minuten. A35 Enschede richting Zwolle voor Wierden-West 10 minuten. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartier vertraging. N36 Almelo richting Ommen tussen de aansluiting met de A35 en Westerhaar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

meer Twente FM Radio vind je on demand op onze luisterpagina. twentefm.nl/luister. Check daar onze online radioprogramma's in verschillende genres. Of beluister de highlights.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De concerten van rapper J mogen gewoon doorgaan. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om te voorkomen dat J het land in mocht vanwege zijn antisemitische uitspraken. Maar hij is er al. De organisator van de concerten zei tijdens de zaak dat het een enorme financiële strop zou zijn als de concerten gecanceld worden. In de regio Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen opgepakt met Omroep Gelderland. Ze zouden iets te maken hebben met de AZC-protesten daar die meerdere keren uit de hand zijn gelopen. Zo werd een zwaar vuurwerk afgestoken. Op social media zouden plannen rondgaan om 's avonds laat bij elkaar te komen. De eerste Gazanen die met een studie- of werkvisum naar Nederland mogen komen, zijn vanmiddag geland op Schiphol. In totaal mogen ongeveer 50 Gazanen hier naartoe komen, maar Israël wilde ze in eerste instantie niet laten gaan. Daarom riepen ze via de rechter de hulp van de Nederlandse overheid in. En in Amsterdam is het sinds kort verboden om reclame te maken voor dingen die slecht zijn voor het klimaat, zoals vlees. Maar daar heeft Burger King iets op gevonden, meldt de Telegraaf. Door de stad hangen enorme posters van sappige hamburgers, waarbij onderaan heel klein staat dat ze vega zijn. De Partij voor de Dieren is er niet blij mee. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. Ook gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan files op de A1 Hengelo richting Duitse grens voor de grens 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. A325 Arnhem richting Duitse grens tussen Elst en Lent 10 minuten oponthoud. N36 Almelo richting Ommen voor Westerhaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Het is lente in Twente.

0: maanden ben je al Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Mijn naam is Bart Meijer. Burgemeesters moeten sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Ze moeten meer bevoegdheden krijgen. Het kabinet denkt aan een speciale noodbevoegdheid. Wat de nieuwe bevoegdheden precies inhouden, moet nog duidelijk worden. Burgemeester Jeroen Diepemaat van de gemeente Lossen zegt erbij dat demonstratie een grondrecht is en noemt het een dunne lijn waar je op balanceert. Lokale politieke partijen met pro of progressief in hun naam hebben ongelijk gekregen van de Raad van State. De hoogste rechter vindt dat de nieuwe landelijke partijnaam Progressief Nederland gewoon gebruikt mag worden voor de Tweede Kamer en Europese verkiezingen. Frank Peters van de partij Pro Hengelo is flink teleurgesteld door de uitspraak. Hoewel de rechter alle bezwaren heeft afgewezen, denkt Peters dat de situatie voor veel kiezers verwarrend gaat worden. En de verwachting is dat de komende jaren intensiever gebruik gemaakt gaat worden van de Ripperderstraat in Enschede. En dat terwijl de mooie dikke straatstenen die er liggen nu al aan het gort worden gereden. Daarom krijgt de straat die een belangrijke functie vervult in het centrum van Enschede een tijdelijke asfaltlaag. De werkzaamheden starten na de zomervakantie. Het weer ten slotte. Vanmiddag is er naast bewolking ook af en toe zon. En verspreid over de provincie vallen wat buien. Het wordt ongeveer zo'n 20 graden.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het oosten van het land staan nog een paar files. Op de A1 Hengelo richting Duitse grens, 5 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein, 5 minuten. En op de N35 Duitse grens richting Enschede. Voor Enschede 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: These beautiful things that I've got.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
1: Discussie.
3: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
4: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
5: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
4: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
5: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
5: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Oud-Marsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Goed nieuws voor de fans van rapper Jay. Zijn concerten komende week gaan gewoon door. Een Joodse organisatie spande een kort geding aan om hem het land uit te krijgen, maar de rechter ging daar niet in mee. Er is geen gevaar dat Jay de openbare orde verstoort, zegt hij. Eerder riep Jay nog antisemitische dingen. Bij een grote politieactie in Eindhoven en omgeving is voor miljoenen aan cocaïne gevonden. Er werd in huizen en garageboxen gezocht, maar de opvallendste vondst werd gedaan bij een verkeerscontrole. Daar werd een Kalashnikov gevonden, inclusief munitie. Daarvoor zijn 3 mensen opgepakt. De man die gisteravond zwaar gewond raakte door een gasexplosie in zijn flat in Amersfoort is overleden. Door de ontploffing raakten enkele andere woningen beschadigd. Van de woning waar de ontploffing was, werd de hele voorkant eruit geblazen. De politie wil weinig kwijt over de zaak, omdat het om een zelfdoding gaat. En wielrenster Demi Vollering heeft voor het eerst in haar carrière een etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Ze was de beste in een zware bergrit. Anna van der Breggen, die gisteren de etappe en de roze trui won, werd tweede. Van der Breggen gaat nog wel ruim aan kop in het Giro-klassement. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekt er regen over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien en 17 tot 19 graden. Ook gaat het flink waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Ralf.

0: Alex Warren hoorde je op deze woensdagavond hier in de avonddienst Viva Dream. En daarvoor de opening. Ja, we gingen even heerlijk terug in de jaren 80. Hè. Rick Astley, die hele grote hit hoor, die je van hebt. Ik zit zo af en toe nog wel eens, hè, dat weet je, op YouTube als ik eens een uurtje vrij ben, een beetje te luisteren naar al die muziek. Maar die beste man, na 30 jaar, hoe lang is het geleden dat het een hit was, hij zingt nog steeds fantastisch live op het podium.
1: Ja, en dat
0: als je nog een keertje komt naar Nederland.
1: Ja, en dat voor iemand die gewoon de koffie rondbracht in de studio.
0: Ja, deed hij dat?
1: Ja, en hij was een beetje voor zich uit aan het zingen. En toen hadden die studiobazen iets van, wow, kom jij eens even hier.
0: En uiteindelijk dus een grote superster geworden.
1: Fantastisch,
0: leuk,
1: toch?
0: Rick Astley. Hey, 7:08. Welkom bij de avonddienst. Leuk dat je er bent. We hebben weer een vol programma vanavond, Nienke. Aanstaande zaterdag in Hoge Heksel weer de wandel- en fietsrouter Kieken op M'S wordt dan georganiseerd. Nou,
1: kijk.
0: Zal mij benieuwen wat dat is. Wij spraken daarover met Gerdien Boom. Ja, Tubbergen, de gemeente die staat de komende weken in het teken van kunst. Hoe en wat hoor je van Nanne Drosten. En de Twentse vertaling van een monsterverhaal. Daar weet jij denk ik wel wat meer van zometeen.
1: Nou ja, ik word hier wel heel erg blij
0: want
1: van.
0: Want jij bent een beetje van die cultuur.
1: Ja, of wou je nou zeggen dat ik een monster ben, Ralf?
0: Nee, dat niet. Nee.
1: Dit gaat over het verhaal van de Witte Wieven.
0: Ja, precies.
1: Dat is in het Twents vertaald. En Floor Bal die gaat ons daar meer over vertellen.
0: Leuk.
1: Ja.
0: En verder nog het laatste nieuws uit jouw regio. En het weekend komt er vooraan, Nienke. Je bent weer druk geweest de afgelopen dagen met alle leuke dingen die te doen zijn in Twente.
1: Ja, ik heb alle internetpagina's afgestruind. Ik ben alle VVV's langs gefietst en alle krantjes doorgekeken. Okay. En ik weet wat er dit weekend te doen is.
0: Super, dat allemaal onderweg op deze woensdagavond. Na de jaren 90 doen we met deze leuke dame. Cici Peniston hoor je nu.

0: Nederlandstalige muziek op deze woensdagavond. Je hoorde Maan samen met Goldband. Hebben ze nog steeds een relatie met elkaar eigenlijk, die twee?
1: Ik heb het ze laatst niet gevraagd.
0: Die zanger en Maan, die deden het toch samen?
1: Daar kwam dit nummer ook eigenlijk een beetje vandaan. Ja.
0: Oké, dus dat blijft nog een groot vraagteken.
1: Nou, ik kan het voor je gaan opzoeken in de tabloid.
0: Nou ja,
1: en nog een grote stapel stories en privés in de fietstas zitten.
0: Laat mooi zitten. Hey, heb je het grote nieuws van vandaag al gehoord? Ja, eigenlijk twee nieuwsfeitjes. Die ene doen we straks eventjes. Maar nog een groot nieuwsfeitje. Gerard Joling stopte mee. Althans, met zijn... Met het live optreden, zeg maar.
1: Wil
0: hij ermee gaan doen. Hij wil nog één keer doen. Hij wordt 66 of hij is 66. En hij gaat nog één keer een groot afscheidsspektakel doen. The Only Joling, The Final Countdown.
1: Oh, kijk. En
0: dan Ahoy volgend jaar.
1: En dan gaat hij met pensioen, zeg maar. Oké.
0: Ja, jammer.
1: Ja,
0: maar goed, 66,
1: hè?
0: 66, dan is het ook al een mooie tijd om te stoppen, denk ik.
1: Ja, en volgens mij treedt hij ook niet 3 keer per jaar op of zo. Volgens mij is hij vrij frequent nog wel een snabbeltje hier en een snabbeltje daar.
0: Ja, maar ook toch met de toppers nog steeds.
1: Ja, absoluut.
0: Dat ook nog even doen, of niet? Ja. Ik zit even een beetje het bericht allemaal een beetje door te scrollen. Maar,
1: ja, dat heeft hij tot voor kort in elk geval nog wel altijd gedaan. Dus ik snap het wel. Heb jij hem wel eens live gezien, Ralf?
0: Gerard Joling?
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Ja?
0: Ja. Wanneer was hij in Rossum? 2 jaar geleden?
1: Oké.
0: Toen bij de Vrienden van Rossum. En ik moet bekennen dat ook ik een keertje bij de toppers ben geweest. Dus.
1: Nou, kijk, ja.
0: Dat was niet voor herhaling van
1: het. Nee, toch niet.
0: Niet helemaal mijn cup of tea, zoals de Engelsen dat dan zo mooi zeggen.
1: Ja, maar lekker voor Gerard dat hij straks... met pensioen gaat, maar hij zal vast niet achter de geraniums zitten, denk ik.
0: Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. Aanstaande zaterdag wordt voor de tweede keer Kieken op de S georganiseerd. Van 11 tot en met 5 uur wordt er een wandel- en fietsroute georganiseerd. Dit is allemaal in en om het mooie Hoge Heksel. Wij spraken hierover met Gerdien Boom.
2: Het is groter dan 2 jaar geleden en het is ontzettend leuk. Het is een kunst-cultuurroute en het thema is dit jaar boerenleven. Dus we gaan terug in de tijd naar oude gebruiken die er zijn. Kunst en cultuur. We hebben een schildersclub die heeft allemaal schilderijen gemaakt over het boerenleven. En ze gaan daar ook live schilderen. We hebben 10 locaties in totaal. En dat is het leuke ook. Van een oude schuur tot ons cultuurhoes. De kerk is er. Maar we hebben ook een varkensfokbedrijf. Het eerste jaar hadden we een koeienbedrijf erin. Maar nu hebben we een varkensfokbedrijf Brummelhuis erin. En ja, er zijn zoveel leuke dingen. Op elke locatie zijn er lezingen. Over een boswachterister die leest over de Elenberg. Theo Pigge, want dat is denk ik wel even belangrijk om te noemen, die is van Stichting Herstel Kleine Historische Elementen. Daar beginnen we eigenlijk mee, want deze dag is van 11 tot 5, maar om 11:15 is er een officiële opening van de burgemeester. En die opent natuurlijk onze dag, onze fiets- en wandelroute, niet meer op Nes. Maar daarnaast is er ook een onthulling van de Stichting Kleine Historische Elementen, want ze gaan onthullen een scheidingspaal. En daar doen ze een informatiebord bij. Want voordat we de hectometerpalen en de kilometerpalen hadden, de afstand werd gemeten met een scheidingspaal. En er zijn er op Hoge Heksel nog 5 gevonden.

0: betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin? Die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 9:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Een schuur aan de Sikkelweg in Rijssen is verwoest door een brand. De brandweer rukte met groot materieel uit. En over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de brand raakte niemand gewond en ook de koeien in een naastgelegen weiland liepen geen gevaar. Krakers hebben zich afgelopen weekend genesteld in een woning in Patmos. Een watersnoodwoning, zegt de eigenaar. En dat is woningcorporatie De Woonplaats. Krakers zeggen dat er niets mis mee is. Maar De Woonplaats is intussen een procedure gestart om de krakers uit de woning te krijgen. 2 jaar geleden zette een wolkbreuk boven Enschede veel stratenplanken en liepen woningen en kelders onder. In Patmos, een van de meest karakteristieke tuindorpen van het land, werden 62 woningen onbewoonbaar door vocht en schimmel. En op verschillende plekken in Enschede zijn komende weken foto's te zien van popfotograaf en stadsarchitect Herman Nijhoff. Hij kwam vorig jaar door een tragisch ongeluk om het leven tijdens NL Doet. Nijhoff werkte als landschapsarchitect in Enschede, maar de meeste mensen kenden hem vooral van popfotografie. Ruim de helft van zijn leven fotografeerde hij muzikanten uit binnen- en buitenland. De expositie is bedoeld als een mooi eerbetoon. Het weer nog, vanavond gaat het regenen vanuit het zuidwesten. Later vanavond wordt het droog en klaart het op. Morgen vallen diverse buien, sommige met hagel en onweer. En het koelt verder af met maxima die liggen rond een graad of 19.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Dit is de Twente FM Avonddienst met Ralf Veenhuis en Nienke Luttighuis.

0: Terug in de tijd met muziek van Earth, Wind and Fire. Een van hun vele hits hoor je. Fantasy, Maurice Wright en Philly Bailey natuurlijk. De bekende gezichten en stemmen achter deze mensen. Daarvoor het laatste nieuws uit jouw regio kun je nalezen op onze site. 120.nl of anders 120fm.nl. Hoe gaat het, Nienke? Kun je al aardig wat leuke berichtjes of activiteiten bij elkaar sprokkelen?
1: Ja, natuurlijk, Ralf. En zoals ik al vertelde, was ik al op de fiets overal langs gegaan. Dus ik ben helemaal op de hoogte.
0: Super. Straks ook nog Nanne Drosten uit Tubbergen. De gemeente Tubbergen die staat namelijk de komende weken in het teken van kunst, cultuur en creativiteit. Nou, zou mij benieuwen. Even kijken. Ja, weet je, ik zit zo even naar buiten te kijken, Nienke. De druppels staan op de ramen hier in de studio van Twente FM. De lucht is een beetje grijs. Ik denk dat het gewoon tijd is voor een beetje lekkerse, zomerse klanken op je Twentse radio. Shawn Mendes.

0: Something on Your Mind. Ja, het is een heel rijtje met artiesten, geloof ik. Hè? De Purple Disco Machine, Duke Dumont en Nothing But Thieves. En ja, met z'n drietjes.
1: Ja, en Nothing But Thieves, ja. Die zijn met vier, vijf. Dus vier, dat was vijf, een volle studio
0: een
1: geweest.
0: Een volle studio, ja. Ja. Dus als jij nog iets hebt wat je kwijt wilt, heb je nog iets, Something on Your Mind?
1: De Waarbeek.
0: Oh ja.
1: Die heb ik on my mind.
0: Dat was ook nog wat vandaag daar,
1: ja,
0: hè?
1: Zeker, Ralf. Ja, ik weet niet of jullie dat thuis hebben gehoord. Maar daar was een complete invasie van naaktslakken.
0: Naaktslakken, ja.
1: Ja, en weet je, die hebben daar het nudistenkamp van gemaakt. Ja. De naaktslakken. En die zijn in het elektriciteitshuisje gekropen, begreep ik.
0: Ja.
1: En toen lag de hele boel lam.
0: De hele boel plat.
1: Ja.
0: Een klein brandje in het elektriciteitshuisje. Gelukkig is dat allemaal goed gegaan. Maar dat was dus vandaag naaktslakken. Hè, wat moet je ermee met die dingen, hè, als het vochtig is? Ik heb er ook een tijdje last van gehad. Maar er zijn vervelende dingen. Die ben je zo 1, 2, 3 nog niet kwijt.
1: Nee, en ze vreten natuurlijk ook van alles op. Hè? Als je je kropje sla en zo thuis hebt staan in je tuin, dan ben je ze gewoon kwijt.
0: Nou, ik zal je sterker vertellen. Ze kwamen bij mij binnen door de voordeur. Dus iedere ochtend als je wakker werd, dan zag je weer in de gang zo helemaal zo'n slijmsporen waar die beesten allemaal... ja, precies. Maar ja, alles aan gedaan. Hè? Je gaat dan internet op, bier, noem alles op. Maar het beste is gewoon die beestjes s'avonds in bed, die beestjes vangen en gewoon... weg te weten.
1: Ach, gut,
0: dat is gewoon de beste remedie tegen naaktslakken volgens mij.
1: Ja, en is dat dan anders dan met huisjeslakken?
0: Ik heb geen idee.
1: Nee, nou, dat is
0: die past niet onder
1: keer.
0: De drempel door. Nee. Die naaktslak die kan er gewoon onderdoor volgens mij.
1: Ik heb wel eens een keer een huisjeslak geplet.
0: Oké.
1: Okay. Ja, met die deur.
0: Die laat ik mooi zitten. Die zitten bij mij ook wel in de tuin en op de bloempotten. Maar die laat ik rustig zitten. Die zitten ook niemand in de weg, toch?
1: Nee.
0: Goed, in de gemeente Tebergen staat de komende weken in het teken van kunst, cultuur en creativiteit. Van 28 mei tot en met eind juni bruist het in de gemeente van de activiteiten tijdens de gemeente Tebergen toont talent. En wij spraken daarover met Nanne Drosten.
2: We staan er heel goed voor. Ja, we hebben vorige week hebben wij de tentoonstellingen in het gemeentehuis en de etalages in zowel Geesteren als Tebergen ingericht met alle kunstwerken die de deelnemers hebben ingebracht. En dat is heel veel en dat is ook heel erg mooi en leuk om te zien. We zijn daar echt heel druk mee geweest om al die kunstwerken een mooie plek te geven. Dat ze ook echt wat van recht komen. We hebben donderdagavond een bijeenkomst gehad in het gemeentehuis, waarbij de tentoonstelling officieel is geopend door burgemeester Anko Postema. En daar waren ook de deelnemers bij aanwezig die de kunsten gemaakt hebben. Het was een enorm gezellig samen zijn. En wat je gewoon vooral merkt is het enorme enthousiasme van de deelnemers, waarmee ze over hun kunstwerk praten, maar ook over het beoefenen van hun creatieve bezigheden. Het is wel onze bedoeling, dat is een beetje de visie van ons als werkgroep, om kunst en cultuur gewoon heel zichtbaar te maken. Het zijn heel veel mensen die dus, wat ik de vorige keer al vertelde, zeg maar, hiermee bezig zijn, maar wat eigenlijk nooit tentoongesteld wordt. Of mensen weten soms zo niet van elkaar. Ik was in het gemeentehuis daarmee bezig en dat iemand langs liep en zei van, oh ja, die ken ik en ik weet wel dat ze creatief bezig zijn, maar dat ze zulke mooie dingen maken, dat had ik niet gedacht. Nou, dat is natuurlijk gewoon sowieso heel erg leuk voor de deelnemers om op die manier een keer hun eigen werk aan anderen te kunnen laten zien. Maar ook, het is ook heel, de bedoeling is ook om heel inspirerend te zijn voor anderen. Van wat je nog meer zou kunnen doen met creativiteit en misschien de creativiteit in jezelf ontwikkelen. En daarmee ook talenten in jezelf gaan ontwikkelen. Ook voor jonge kinderen lijkt me dit ontzettend zinvol en waardevol om te ontdekken van waar ben je goed in. En er is zoveel nog op dat gebied om te ontdekken. Ja, het kan gewoon heel erg positief werken voor hun ontwikkeling.

0: Ja, waren ze niet in onze regio, waren ze niet de headliner bij Doopop?
1: Jazeker.
0: Vorig weekend was het
1: ook. Afgelopen weekend stonden de dames in Doopop.
0: De Sugarbabes hoor je op Twente FM in de middel. Die zijn wel een beetje mijn leeftijd, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Middle-age inmiddels, hè?
1: Ja. De Sugar Grannies.
0: Ja. Laat ze niet horen, denk
1: ik. Nee, maar volgens mij, ik heb gehoord dat ze een goed optreden gaven. Ja. Dus dat doen ze dan toch weer mooi. Ja, en die drie dames vanaf de Sugar Babes is het zo weer een kort linkje naar andere drie dames.
0: Dat is ook het andere grote nieuws van vandaag.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, klopt. Want K3, en dan hebben we het niet over de OG, hè, niet over de original, maar de huidige K3, Hanne, Maarten en Julia, hebben een nieuwe single uitgebracht. En die heet De Zomer van Oya Lele.
0: Oké, en dat zijn niet de originele dus, wat ik nu zie op de foto.
1: Ja, de originele K3 hebben we het over Karen, Christel en Kathleen. Hè? Okay. Dat zijn de dames.
0: Ik zit daar niet helemaal in K3.
1: Die zijn zeg maar zo'n 23 jaar geleden, als ik het goed zeg, begonnen. Ja. Met de Belgische Songfestival.
0: Okay.
1: Daar zijn ze heel groot geworden. Het werd echt helemaal peuterpop. Gert van Samson en Gert heeft dat flink uitgemolken met zijn Studio 100. Ja, en de dames hebben kort nog reunieconcerten gehad, hè, in Rotterdam en in Antwerpen. En alle boekjes was stijf uitverkocht. De dames hebben daar zichzelf weer mooi laten zien. En ondertussen zijn er wat wisselingen geweest in de K3-formatie. Ondertussen gaan al een paar jaar Hanne, Maarten en Julia mee. En die hebben een nieuwe single met dat typische K3-gevoel waar je instant blij van wordt. En het heet ook De Zomer van Oya Lele, want het is voor hun een knipoog naar hun eigen jeugd. Okay. Toen ze zelf nog K3 luisterden als hele kleine meisjes. En misschien gaat bij mij dan ook wel weer dat kleine meisje aan als ik het hoor.
0: En laat nou het geluk zijn dat wij bij Twente FM natuurlijk gewoon een haantje de voorste zouden zijn.
1: Wij zijn de primeur.
0: Met nieuwe muziek. Zijn wij de primeur, denk je?
1: Ja,
0: op de radio?
1: In ieder geval
0: in Twente. Nou, zullen we het dan gewoon doen?
1: Doen we.
0: Want we gaan toch richting het nieuws van 8 uur. Straks zijn we bij je terug met deel 2 van de avonddienst. En we gaan hem gewoon doen.
1: Ja.
0: K3.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vledering.nl.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Joodse organisatie die naar de rechter stapte om de komst van rapper J tegen te houden, baalt van de uitspraak. J mag komende week gewoon optreden in Nederland. De organisatie zegt dat andere Europese landen, die de komst van J wel hebben verboden, meer morele moed hebben dan Nederland. Het wordt moeilijker om rood te staan bij de bank, meldt de Telegraaf. Vanaf 1 november worden nieuwe, strengere Europese regels ingevoerd om mensen te beschermen tegen hoge schulden. De Rabobank is al begonnen met het informeren van hun klanten. De verwachting is dat de komende tijd meer banken volgen. Vuurwerkverkopers zijn niet blij met de compensatie die het kabinet voorstelt voor misgelopen inkomsten door het vuurwerkverbod. Het kabinet wil ze voor 1 jaar compenseren, maar dat is voor de verkopers niet genoeg. Zij willen meer en als dat niet gebeurt, dan stappen ze naar de rechter. En tennister Arina Sabalenka is er kapot van dat ze al in de kwartfinales van Roland Garros is uitgeschakeld. Ze denkt er zelfs over na om er helemaal mee te stoppen, zei ze in een persconferentie. Wel zegt ze veel respect te hebben voor Diana Schneider uit Rusland, die een maatje te groot voor haar was. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De avonddienst. Ralf Veenhuis en Nienke Luttikhuis.

0: Ja, Shakira met haar grote zomerhit. Ja, ja, ondanks zomerhit. Ja, nou, het is niet helemaal zomer natuurlijk nu op dit moment. Maar,
1: nee, vorige week zaten we hier met wat iets andere temperaturen. Ja. En ook een ander uitzicht met een zonnetje. En hebben we ook veel zomerhits gedraaid.
0: Precies.
1: Ja.
0: En als je dan nu naar buiten kijkt, dan denk je van, nou ja, dan mag het wel iets beter helaas.
1: Ja, je kunt niet alles hebben.
0: Ja, die film is dat, hè? Zootropolis 2. Dat schijnt ook een gigantische hit te zijn. Ja, ik heb hem nog niet gezien.
1: Nou, wat zei het er al? Ja. Hij is echt, ja, ik vind hem echt leuk. Nou hou ik sowieso wel van animatiefilms, maar het heeft Disney weer leuk in elkaar geknutseld. Okay. Ja.
0: Welkom terug bij deel 2 op deze woensdagavond. We hebben nog een aantal leuke items te gaan. Ja, dat is wel een beetje jouw ding, hè? Het verhaal van de Witte Wieven.
1: Ja.
0: In de Oldenzaal. Floor Bal hebben we daarover gesproken. Zij gaat ons daar meer over vertellen. Het laatste nieuws uit jouw regio hoor je. En we gaan weer richting het weekend, Inke. Er is weer een heleboel te doen in onze regio, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, we gaan weer richting de zomer. Dus ook de kermissen zijn weer begonnen en de dorpsfeesten. Dus is genoeg te doen dit weekend.
0: We gaan het allemaal horen straks van jou. En natuurlijk ook de beste muziek hier op Twente FM. We gaan even richting de jaren 90 toe. Bij onze oostenburen komen ze vandaan. En destijds een hele grote hit. Culture Beats hoor je nu. En Mr.

0: Ja, het blijft gewoon een dikke vette plaat om het zo maar even heel cru te zeggen natuurlijk. Hè. Summer 12 to 12 op deze woensdagavond bij Twente FM. Jannike, tussen neus en lippen door. Eigenlijk heb je toch wel een klein beetje mijn avond verpest.
1: Ja.
0: Want je vertelde mij toch even iets. Ja, ik schrok er toch een beetje van.
1: Ja, kijk, ik had het net al over die fietstas vol met de stories en de privé die ik bij me heb. En daarin las ik toch wel een beetje hartverscheurend nieuws voor alle mannen die misschien stiekem nog een beetje hoop hadden. Dit weekend is het onvermijdelijke gebeurd.
0: Nou ja, ja.
1: Dua Lipa is getrouwd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat wil je dat ik daarop zeg?
1: Nou ja, dat weet ik niet. Je bent sprakeloos.
0: Ik ben helemaal sprakeloos, Nee, zonder geen hartstikke leuk natuurlijk. Fantastische artiest. Ja. Ik wist trouwens niet eens dat ze in een relatie zat eigenlijk. Maar wie is ze getrouwd
1: dan? Ze is getrouwd met Callum Turner. En dat is een filmster. Okay. Is onder andere bekend uit de film van Fantastic Beasts. Dat is een spin-off van Harry Potter.
0: Oh, hij is
1: en,
0: dat.
1: En daar speelde hij Theseus Scamander in. En hij is een bekende Britse acteur.
0: Ja, ik weet al wie je bedoelt. Ja. Is ze daarmee getrouwd? Ja?
1: Daar is ze mee getrouwd. Ja, want daar was ze ook al een setje mee. Dus ze dacht van, als ik dan toch ga trouwen, dan maar met mijn vriend.
0: Dan met een vriend. Ja, oké, dat wist ik helemaal niet.
1: Nou, bij deze.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Het volgende, Nienke. En ik denk dat jou dat wel een beetje aanspreekt natuurlijk. Het meest intrigerende verhaal van de 19e eeuw uit Oldenzaal. Hè? Het verhaal van de Wiete Wieven. Dat wordt in het Twents vertaald. Was het nog niet in het Twents vertaald dan?
1: Nou,
0: ik vind dat een beetje. Ik dacht altijd Witte Wieven. Nou ja, dat is toch Twents, toch?
1: Op zijn minst. Dat is verschrikkelijk Twents, de Witte Wieven. Ja. En nog wel een beetje Achterhoeks. Alle flarrende mist natuurlijk werden voor Witte Wieven aangezien. En maar ja, misschien heeft ze dat nog niet echt op schrift gestaan.
0: Nee, ik denk dat zo het nog dan is. Maar weet je, Floor Bal, zij vertelt ons er alles over.
2: Nou, mijn boek is een kinderboek. Het heet Monsters van de Lage Landen. Het zijn hertellingen van bestaande verhalen, folklore verhalen uit Nederland en Vlaanderen. En dan heb je natuurlijk het verhaal van de Witte Wieven. Dat is regionaal. En dat speelt in Oldenzaal. En wat mij nou leuk leek, is dat je het dan ook in het Neder-Saxisch, in het Twents kon lezen. Dus in het boek staat de QR-code. En dan kun je het boek, het verhaal, voorlezen in het Neder-Saxisch. Trouwens ook een Fries verhaal, dat is ook vertaald. Ik kom uit Raalte, maar zoals je wel aan mij kan horen, daar zit geen spoortje accent bij. Mijn vader was leraar Nederlands, dus elke keer als ik iets oppikte, dan werd dat wel weer gecorrigeerd. Het verhaal is vertaald door Harry Nijhuis. Ja, dus die komt morgen ook. En die zal dan het deel in het Twents voorlezen. En wat ik gehoord heb, maar dat is een gerucht, ik zal het hem morgen zelf vragen, is dat zelfs Herman Finkes een heel klein beetje vertaald heeft. Als je uit de regio komt, dan heb je natuurlijk alles van Herman Finkes. Een folkloreverhaal is altijd heel lokaal. Er wordt ook altijd heel specifiek gezegd, nou, het was daar, in die straat bijvoorbeeld, in dat dorp. Dus ik heb een verhaal verteld van in Amsterdam de Bullebak. In Brabant de Kludde. In Vlaanderen, in Antwerpen, de Lange Wapper. En dan de Nachtmare uit Friesland. En er zijn een aantal hele bekende monsters bij. Iedereen kent een heks en weerwolven. Maar die Nederlandse folkloreverhalen zijn toch weer anders dan wat je gewend bent. Bijvoorbeeld weerwolven. In horrorfilms verscheuren die allemaal mensen. Maar Nederlandse weerwolven, die zijn eigenlijk veel rustiger.

0: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
1: Ja, die is huis nu echt af.
0: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
1: Ja, de vakleu lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
0: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer.

0: MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Een schuur aan de Sikkelweg in Rijssen is verwoest door een brand. De brandweer rukte met groot materieel uit. En over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de brand raakte niemand gewond en ook de koeien in een naastgelegen weiland liepen geen gevaar. Krakers hebben zich afgelopen weekend genesteld in een woning in Patmos. Een watersnoodwoning, zegt de eigenaar. En dat is woningcorporatie De Woonplaats. Krakers zeggen dat er niets mis mee is. Maar De Woonplaats is intussen een procedure gestart om de krakers uit de woning te krijgen. 2 jaar geleden zette een wolkbreuk boven Enschede veel stratenplanken en liepen woningen en kelders onder. In Patmos, een van de meest karakteristieke tuindorpen van het land, werden 62 woningen onbewoonbaar door vocht en schimmel. En op verschillende plekken in Enschede zijn komende weken foto's te zien van popfotograaf en stadsarchitect Herman Nijhoff. Hij kwam vorig jaar door een tragisch ongeluk om het leven tijdens NL Doet. Nijhoff werkte als landschapsarchitect in Enschede, maar de meeste mensen kenden hem vooral van popfotografie. Ruim de helft van zijn leven fotografeerde hij muzikanten uit binnen- en buitenland. De expositie is bedoeld als een mooi eerbetoon. Het weer nog, vanavond gaat het regenen vanuit het zuidwesten. Later vanavond wordt het droog en klaart het op. Morgen vallen diverse buien, sommige met hagel en onweer. En het koelt verder af met maxima die liggen rond een graad of 19.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Dit is de Twente FM.

0: Terug naar de hitlijsten. In 1984 stond dit hoog genoteerd. Zelfs hier in Nederland. Ja, je kunt het gewoon niet voorstellen. Tegenwoordig is het gewoon... is het foute muziek? Nee, we kunnen het gewoon lekker draaien, toch?
1: Vind ik wel.
0: Ja, Modern Talking.
1: Goed fout is dit.
0: Goed fout in ieder geval. Ja. Brother Louis op deze woensdagavond hier bij Twente FM. Ja, zo dadelijk, Nienke, de uittips voor het komend weekend.
1: Jazeker.
0: Is weer een boel te... ik hoop wel dat het weer in ieder geval een beetje beter gaat worden. Gaan we ook nog even naar kijken.
1: Gaan
0: zo,
1: we even
0: denk
1: naar
0: ik.
1: Kijken, jazeker.
0: Zojuist ook nog het laatste nieuws uit jouw regio. Kun je trouwens nalezen op onze site 120.nl of anders 120.nl.

0: Terug in de tijd met de oude rockers van Kiss. Jorden, Sure Know Something op deze woensdagavond. Inmiddels 8:45 geworden, Nienke. We gaan met de neus richting het weekend. Ik denk dat onze luisteraars alweer in spanning zitten te wachten wat er al te doen is.
1: Ja, dat snap ik. Ja, want die zitten natuurlijk al helemaal klaar met pen en papier daar. Want wat gaat er dit weekend allemaal gebeuren? En waar moet je bij zijn? Als je een beetje last hebt van FOMO natuurlijk. Dit weekend,
0: ik zou zeggen brand los.
1: Ja, dat ga ik doen. Dit weekend, zaterdag 6 juni en zondag 7 juni. Ja, helaas, het weer houdt niet echt over. Maar in elk geval is het droog. Zaterdag wordt het 20 graden, zwaar bewolkt. Zondag wordt het ook 20 graden met wel af en toe een zonnetje. Maar het belangrijkste is dus, het lijkt droog te blijven. En dat is heel erg fijn voor de mensen in Noord-Deurningen, Geesteren en Weerselo. Want daar is van alles te doen. Daar zijn dorpsfeesten en in Geesteren en in Weerselo wordt het zelfs gecombineerd met de kermis. Dus dan wil je wel even lekker droog in de badzoutertje zitten en in de draaimolen en je suikerspin kunnen eten. Ja. Dat lijkt te kunnen gebeuren. Dus heel veel plezier. Nou, wil je graag wat anders doen? Nou, er is genoeg te doen hoor. Zaterdag 6 juni kun je terecht in Hengelo voor het Korenfestival Amusing. Dat is het grootste en gezelligste korenfestival uit Nederland. Er komen maar liefst 80 koren en zanggroepen uit heel Nederland en ook uit het buitenland. Jazeker. Nee. En tussen 11 en 5 zijn ze op 17 verschillende podia, zowel binnen als buiten, te bewonderen. En dan om 7 uur wordt het nog afgesloten met een sing-along afterparty op het Schouwburgplein.
0: Klinkt gezellig.
1: Ja, dus als je zelf nog even je stem wil laten horen, dat kan dus ook nog. Dus het lijkt me een aanrader. Waar je ook lekker kunt zingen en kunt luisteren, dat is bij een Bos Food and Drinks Festival. Dat is in het Daarlense Bos bij Daarle. En vanaf 2 uur kun je op die prachtige locatie heerlijk ontspannen, wandelen en genieten van streetfood, creativiteit en natuurlijk live muziek. En dat midden in de natuur. Okay. En nog gratis ook.
0: Ook dus, nog.
1: Ja, ja. En misschien voor jou wel interessant, Ralf. In Hengelo bij de Broedplaats Oost. Ja, ik breek er bijna mijn tong over. Dat komt misschien wel door het bier. Want daar is de Open Nederlandse Kampioenschap Bierbrouwen.
0: Oké, echt?
1: Twente is ontzettend trots. De Twentse Bierbrouwergilde. Dat zij het voorrecht hebben om dit landelijke evenement te mogen organiseren. Vanaf 5 uur kun je daar terecht met een feestelijke prijsuitreiking. Wordt bekendgemaakt wie het beste bier heeft gebrouwen in Nederland. En het feest gaat nog even door tot in de late uurtjes. En natuurlijk kun je daar lekker bier
0: gaan. Is dat dan voor hobbyisten of mogen al die grote bekende brouwers ook
1: mee? Nee, dit is echt voor de kleine bierbrouwers. Ja. Ik geloof wel dat je een aantal liter minstens moet brouwen. Dus het is niet zo dat je met 2 flesjes aan kunt zetten.
0: Nee, je moet wel flink wat die hectoliters brouwen. Zeg maar.
1: Ja, precies. Maar het is niet voor de Grols en de Heineken, maar echt voor de de kleine lokale bierbrouwers die dat doen. Ja. Nou hebben we ook op 6 juni een heel bijzonder iets. Ik moest echt 3 keer lezen voordat ik begreep wat dit was. In Rossum is het Onze Poes en Buurmans Kater Festival. Het heeft niks te maken met de dierenambulance of hele pikante websites. Dit is een muzikaal evenement. Vanaf 6 uur kun je terecht bij 6 verschillende tuinen in Rossum om verschillende acts te bekijken, lekker muziek te luisteren. Ja, dus Onze Poes en Buurmans Kater. Ik vind hem leuk gevonden. Zondag 7 juni is het Slootjesdag van de IVN. Een wateravontuur voor nieuwsgierige kinderen en hun familie. Vanaf 11:30 ochtends kun je terecht bij het Arboretum Poort Bulten in de Lutte. Daar staan de natuurgidsen voor je klaar met schepnetjes en loeppotjes en zoekkaarten. En dan kun je samen gaan kijken wat er allemaal leeft in de sloot. Dat is vooral leuk voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Als je daar naartoe wil, wel even aanmelden. Dan weten ze hoeveel potjes ze mee moeten nemen natuurlijk. We hadden het net al over bier. Op zondag nog meer bier.
0: Meer bier.
1: Wit en Weizen Festival bij Palace in Deurningen. Vanaf 12 uur kun je daar terecht. Lekker biertjes proeven. Je kunt het ook nog combineren met een wandeling met lekkere hapjes. Dus win-win. En last but not least, de Weustedag 2026. Dat is in het Weusthagpark in Hengelo. Tussen 2 en 6 laten allerlei Hengeloze verenigingen zichzelf zien. Wat ze doen, wat ze in huis hebben en waarom je vooral lekker bij hun moet komen. Van biologische moestuinvereniging tot aan de ijsbaan, scouting, kinderboerderij. vooral komen kennismaken.
0: Ja. Super. Dus weer genoeg te doen het komend weekend. Alles na te lezen op onze site 120.nl of anders 120fm.nl. Nienke, dankjewel.
1: Joe.

0: Ja, hij komt nog net even op de valreep van deze woensdagavond bij Twente FM Offenbach samen met Ella Henderson en Hurricane. We zijn er door, Nienke.
1: Ja, time flies when you're having fun.
0: Precies, deeluitzending is straks na 9 uur na te lezen op onze site via de luisterpagina. En dan neem ik eraan dat we de volgende week gewoon weer zijn, hè?
1: Uiteraard.
0: Super, zeggen wij gewoon tot volgende week, hè?
1: Ja, tot dan.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vet mag je niet ook trappen.
2: Nee. Die vet mag je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
8: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
9: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
8: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet gaat toch extra geld uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking en Oekraïne. Bijna 400 miljoen. Ingewijden zeggen dat het kabinet erover een deal heeft gesloten met GroenLinks PvdA. Het leek er lang op dat er niet genoeg steun was voor het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De ME gaat binnenkort verf in hun waterkanonnen stoppen. Het gaat om een test. Volgens justitieminister Van Wiel wordt de verf op railschoppers gespoten, zodat ze daarna voor iedereen herkenbaar zijn. Vorig jaar werd nog een proef met traangas in het waterkanon gestart. Het is niet bekend hoe het daarmee gaat. Meerdere publieke omroepen hebben een brief aan minister Letchert geschreven, waarin zij vragen om wat te doen aan Ongehoord Nederland. Het AD heeft de brief ingezien. De omroepen schrijven dat ze niet meer met Ongehoord Nederland kunnen samenwerken en dat de houding van Ongehoord schade toebrengt aan de hele publieke omroep. En bezoekers van Pinkpop hoeven niet bang te zijn om de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden diezelfde dag te missen. Het festival gaat de wedstrijd uitzenden op grootscherm. En ook de toppers houden rekening met Oranje. Het concert begint die dag iets later en bezoekers kunnen vooraf in de arena naar de wedstrijd kijken. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
1: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Bart Meijer. Een schuur aan de Sikkelweg in Rijssen is verwoest door een brand. De brandweer rukte met groot materieel uit. En over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de brand raakte niemand gewond en ook de koeien in een naastgelegen weiland liepen geen gevaar. Krakers hebben zich afgelopen weekend genesteld in een woning in Patmos. Een watersnoodwoning, zegt de eigenaar. En dat is woningcorporatie De Woonplaats. Krakers zeggen dat er niets mis mee is. Maar De Woonplaats is intussen een procedure gestart om de krakers uit de woning te krijgen. 2 jaar geleden zette een wolkbreuk boven Enschede veel straten blank en liepen woningen en kelders onder. In Patmos, een van de meest karakteristieke tuindorpen van het land, werden 62 woningen onbewoonbaar door vocht en schimmel. En op verschillende plekken in Enschede zijn komende weken foto's te zien van popfotograaf en stadsarchitect Herman Nijhoff. Hij kwam vorig jaar door een tragisch ongeluk om het leven tijdens NL Doet. Nijhoff werkte als landschapsarchitect in Enschede, maar de meeste mensen kenden hem vooral van popfotografie. Ruim de helft van zijn leven fotografeerde hij muzikanten uit binnen- en buitenland. De expositie is bedoeld als een mooi eerbetoon. Het weer nog, vanavond gaat het regenen vanuit het zuidwesten. Later vanavond wordt het droog en klaart het op. Morgen vallen diverse buien, sommige met hagel en onweer. En het koelt verder af met maxima die liggen rond een graad of 19.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
8: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
9: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
8: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Asielzoekers die vanuit Italië doorreizen naar Nederland om hier asiel aan te vragen, worden binnenkort weer teruggestuurd naar Italië. Asielminister Van der Brink heeft erover een deal gesloten met zijn Italiaanse collega. Nederland betaalt Italië om de asielzoekers terug te nemen. Het is niet bekend hoeveel. Het gaat het kabinet toch lukken om de begroting voor ontwikkelingssamenwerking erdoorheen te krijgen. Dat leek eerst te gaan stranden. Ze hebben nu een deal bereikt met GroenLinks PvdA voor honderden miljoenen extra. En daarnaast gaat er ook extra geld naar Oekraïne. Op Cuba kun je vanaf dit weekend niet meer met creditcards van Visa en Mastercard betalen. Dat komt door nieuwe sancties van Amerika. Het is de zoveelste actie van president Trump om de Cubaanse regering onder druk te zetten. Het land zit in een energiecrisis omdat er bijna geen olie meer naar het eiland komt. En het gaat nog wel even duren voordat Rico Verhoeven een eventuele nieuwe wedstrijd kan boksen tegen Oleksandr Usyk. De voorzitter van de boksbond zegt dat Usyk eerst tegen een Duitser moet vechten voordat hij andere duels aangaat. Verhoeven verloor zijn wedstrijd tegen wereldkampioen Usyk, maar was het niet eens met de uitslag. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Het nieuwe gemeentebestuur van Tuberg houdt zich aan het AZC-akkoord. CDA en Keerpunt 22 schrijven in een coalitieakkoord dat het staat niet ter discussie met vaste einddatum november 2032. Het AZC in Aalbergen is sinds september 2024 geopend en biedt onderdak aan 150 asielzoekers. De opvang verloopt zeer rustig. Dinsdagavond werd de brandweer gealarmeerd voor een smeulende stekkerdoos bij landgoed Nieuwhuis aan de Zoekenweg in Denenkamp. Rond 6:30 arriveerden meerdere brandweervoertuigen, waaronder een ladderwagen uit Duitsland. De aanwezigen handelden snel, waardoor een grotere brand werd voorkomen. Niemand raakte gewond, het gebouw liep alleen lichte rookschade op. En de gemeente Almelo heeft de sleutel van het nieuwe pand aan de Windmolen 3 in de wijk Windmolenbroek symbolisch overhandigd aan de Voedselbank. De organisatie verhuist binnenkort vanuit de voormalige Sint-Egbertuskerk. Wekelijks halen gemiddeld 175 klanten een voedselpakket op, waardoor de instelling van grote waarde is. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is het bewolkt. Er zijn perioden met regen. Komende nacht is het droger, maar er kan nog altijd een buitje vallen. Het koelt af naar 13 graden. En morgen is het zwaar bewolkt en zullen we de zon niet zo vaak zien.
8: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vak luid lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Er kan weer worden gesproken over een lidmaatschap van de EU voor Oekraïne en Moldavië. Hongarije blokkeerde dat met een veto van de vorige premier Orbán. Zijn opvolger Peter Madjar heeft dat ingetrokken. Het EU-lidmaatschap zelf is nog wel ver weg voor Oekraïne en Moldavië, want daar moeten alle 27 landen het over eens worden. Amerika dreigt weer met nieuwe importheffingen voor landen in de EU, maar die kunnen helemaal niet, zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra. Het gaat om een extra heffing van 10% voor landen die te weinig doen tegen dwangarbeid. Maar dat is het veranderen van de regels tijdens de wedstrijd, zegt Hoekstra, omdat er net een deal was gemaakt. Ook Zuid-Holland gaat de vlag uithangen rond Kittikotti, waarmee de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Op 30 juni wordt de provincievlag half stok gehesen. Een dag later hangt de vlag weer in top. Gisteren maakten Noord-Holland en Utrecht ook al bekend de vlag uit te hangen voor Kittikotti. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije met 1-0 verloren. In een kletsnatte kuip in Rotterdam werd het enige doelpunt gescoord door Feyenoorder Hajmoussa. In de eerste helft werd een Nederlands doelpunt afgekeurd. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het weer van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er buien over het land. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 13. Morgen kans op stevige onweersbuien, soms met hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Amnesty International is niet blij dat de politie gaat experimenteren met verf in het waterkanon. Ze vinden het kanon zelf al een zwaar geweldsmiddel om in te zetten. Daarmee kun je geen onderscheid maken tussen relschopper of demonstrant. En door met verf te spuiten geef je mensen meteen het label dat ze iets hebben misdaan, vinden ze. In delen van het Limburgse Geleen mag de politie de hele nacht mensen controleren. Er wordt gevreesd voor rellen. Een grote groep jongeren zou de politie willen aanvallen met vuurwerk. Gisteravond zorgde een groep van tientallen jongeren al voor overlast op de jaarlijkse kermis in de stad. De controles mogen tot morgenochtend 8 uur. Er kunnen toch huizen worden gebouwd in de provincie Zuid-Holland buiten bestaande gemeentegrenzen. Eigenlijk mochten die alleen komen binnen bestaande steden of dorpen, maar de regels zijn versoepeld. Die moesten de schaarse natuur in Zuid-Holland beschermen. Er zijn wel strenge regels om buiten een stad of dorp te mogen bouwen. En Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk baalt van de 1-0 nederlaag tegen Algerije. Het Nederlands elftal had met minstens 2-0 voor moeten staan, zei hij, maar dat gebeurde niet. Oranje vertrekt morgen naar Amerika voor een trainingskamp in New York, waar maandag wordt geoefend tegen Oezbekistan. Op 14 juni wordt op het WK gespeeld tegen Japan. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs zijn van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in het Limburgse Geleen mag tot 8 uur vanmorgen iedereen op straat controleren. Dinsdagavond zorgde een groep van tientallen jongeren voor overlast op de jaarlijkse kermis. En nu wordt er gevreesd dat een nog grotere groep jongeren de politie wil aanvallen met vuurwerk. Jongeren zouden vooral elkaar opstoken om te gaan rellen. Om in Amsterdam mensen uit de auto te krijgen, moet er meer worden gedaan met deelscooters en deelfietsen. Het aanbod is volgens de Amsterdamse Rekenkamer nu nog te beperkt. En dat terwijl er al 7 jaar mee wordt geëxperimenteerd. Vorig jaar waren er 23 plekken voor deelfietsen en daar stonden er maar heel weinig. In de Amerikaanse politiek is een duidelijk signaal afgegeven dat de oorlog in Iran moet stoppen. Een resolutie daarover is aangenomen in het Huis van Afgevaardigden. Toch is de oorlog daarmee niet voorbij. De resolutie moet ook in de Senaat worden aangenomen. Trump kan die vetoen als er geen 2/3 meerderheid is. En die kans is klein. En Go Ahead Eagles moet op zoek naar een nieuwe trainer. Melvin Boel gaat per direct weg bij de club, terwijl hij nog een contract heeft voor 2 jaar. Boel leidde Go Ahead naar de Europa League en won daarin knap van Aston Villa. Jozef Oosting wordt genoemd als mogelijke opvolger. Die is op dit moment nog trainer in Antwerpen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De politie mag verf in het waterkanon doen om te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van relschopper, zeggen ze. In Amsterdam wordt al 7 jaar geëxperimenteerd met deelfietsen en deelscooters, maar het zijn er nog steeds te weinig. Dat heeft de Amsterdamse Rekenkamer uitgezocht. Als Amsterdam echt mensen uit de auto wil krijgen, moet er veel meer gebeuren. Nu zijn er 23 plekken om deelfietsen of scooters te huren, als ze er al zijn. Creditcards van Visa en Mastercard zijn vanaf dit weekend niet meer te gebruiken op Cuba. Dat mag niet meer door nieuwe sancties van Amerika. Daarmee probeert president Trump de regering van Cuba verder onder druk te zetten. Het land heeft te maken met een energiecrisis. Er komt bijna geen olie meer naar het eiland. En in het noorden van Rotterdam hebben mensen gisteravond een mysterieus gefluit gehoord. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Het lijkt erop dat het gefluit van de Euromast komt aan de zuidkant van het centrum. Het is niet bekend waardoor die is gaan fluiten. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.